Overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden, maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes liep.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit.

autoriteit naar onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Botega op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeg, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik zoes, ik heb er veel, geen voeden. Wat je

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh,

0: the motherfucking track, you little hoe.
1: It's a fucking lifestyle, baby.
2: Spaanse sangrias. Neem nog een sip van die cocktail. Dinner expensive. Wow. Maar ik weet niet of ik nog een hap wil. Eddie exotisch.
3: Madre mia.
2: Bolide exotisch.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: en John en Chavante met Bij Mij. Een hele goede morgen, Chris en Fruit, door je speakers. Maar nu is het nieuws van het NOS-journaal van 6 uur 's ochtends.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Good morning. Wat is voor jou nou een reden om geen fooi te geven in een restaurant? Dat hoor

met R&B shit en ook Drake met Hold On, We're Going Home. Voordat we die kant op slijden, wil ik het met je hebben over het geven van fooi in een restaurant. En kijk, zo'n background informatie. Ik heb nooit in de horeca

0: En don't get it twisted. Alleen, het is toch geen standaard ding? Als ik ergens zit en het eten is prima, maar niet wauw. En de bediening is prima, maar ze zijn niet op hun A-game. Ze gaan niet tandoensnel en zo. Hoezo kijken mensen mij raar aan als ik ze geen fooi geef? Ik vind dat altijd zo apart. Ik vind dat heel raar. Sterker nog, ik ben die guy. Ik ga ervan uit dat ik jou eigenlijk geen fooi ga geven. Totdat de service top is. Het eten is lekker. Ik voel me gewoon welkom. Oké, en dan gaan we los. Dan wil ik echt wat op je spenden. Maar als ik dat niet voel, die fooi gaat er niet komen. Producer Max is ook in de building. Goedemorgen, bro.
1: Goedemorning, man.
0: Hoe kijk jij naar fooi geven in een restaurant?
1: Eigenlijk sta ik daar best wel hetzelfde in. Ja, ik hoor je wel met wat je zegt. Ik ga niet naar een restaurant en dan weet dat ik dan van tevoren zeg van, ja, gaat sowieso fooi krijgen. Het moet wel echt goed zijn. Eten moet goed zijn. Service moet goed zijn. Als het te lang duurt, ja, je krijgt gewoon geen fooi dan. Je moet er wel voor werken, zeg maar.
0: Je moet er wel voor werken. En daarbovenop, kijk, ik wil niet te veel klagen, toch? Want mensen in de horeca, ze werken hard en ik zie het. Hè?
1: Zeker.
0: One thing.
1: Ja,
0: maar alleen als ik €4,50 moet betalen voor een verse munthee. En je verwacht nog dat ik fooi geef, kill!
1: Nee, sowieso op een
0: munthee
1: drankje
0: is
1: of
0: misschien
1: iets.
0: Niet eens 10 cent inkoop.
1: Nee, maar dat moet je ook sowieso niet doen. Daar trap ik ook echt niet in. Alleen als je inderdaad een keer ergens gaat zitten, je gaat wat eten ook, wat lunchen, avondeten of zo, dan denk ik, oké, vanaf dat moment kan je fooi verdienen.
0: Ja.
1: Als ik een koffertje ergens ga halen op iets van 4 en 5 euro, ga je sowieso geen fooi krijgen. Ik bedoel, misschien ben ik dan gierig, maar op zo'n klein bedrag, ja, wat moet ik dan geven?
0: Ja, kijk, tenzij iemand echt, dat er ook wel iemand is echt aardig. Je hebt een leuk praatje met diegene. Even goed gaan naar zijn zin. Denk ik, oh joh, weet je wel, die euro extra om het af te ronden. Prima, die komt wel gewoon jouw kant op.
1: Ja, ik zie dat gewoon niet zo snel gebeuren met een kop koffie.
0: Nee?
1: Nee,
0: maar
1: ja,
0: wat vind jij ook een reden,
1: niet,
0: zeg maar, om geen fooi te geven?
1: Ja, eten dat niet goed is, bijvoorbeeld. Of toch service. Dat ze te lang doen om naar je tafel te komen, om bestelling op te nemen of zo.
0: Ik hoor je.
1: Ligt
0: ook een beetje aan het restaurant, toch? Kijk, als je in een beetje, laten we zeggen, low-budget restaurant zit, ga er niet voor uit dat ik los ga.
1: Nee.
0: Snap je?
1: Nee, precies.
0: Maar ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Dus laat ze even weten in de NPO Luisterapp. Wat is voor jou een reden om geen fooi te geven in een restaurant? Of zeg je van, yo, Chris en Max, jullie gaan veel te ver, man. Je moet standaard fooi geven, koulogierigers. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Wat is voor jou een reden om wel of geen fooi te geven in een restaurant? Ondertussen dus Drake met Hold On, We're Going Home.

0: R&B shit.
1: De Funnix Ochtendshow met Chris.
0: En wat is voor jou nou een reden om geen fooi te geven in een restaurant? Daar hebben we het over, Max en ik, hier achter de schermen ook een beetje. Want kijk, ik heb niet in de horeca gewerkt. Ik zit er wel heel graag in een restaurant. Maar om nou elke keer fooi te geven op een bediening die soms gewoon niet helemaal on point is. Of het eten van, ik denk, ja, het is prima, is niet helemaal mijn ding. Maar er zijn ook vrienden die tegen mij zeggen, Chris, je doet echt zo gierig. Kom op, man. Je moet gewoon standaard fooi geven. En eigenlijk standaard 10%. En ik ben het er zelf niet echt mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Noor die zegt in de NPO-luisterapp, ja, ik geef eigenlijk altijd fooi, tenzij iemand echt respectloos tegen me doet. Ik heb zelf in horeca gewerkt en mensen hebben echt geen idee hoeveel er achter de schermen gebeurt. Als mijn eten wat langer duurt, ga ik dat niet meteen op de bediening afrekenen. Oké, ja, dat was net al zei, ik heb die horeca-ervaring niet. Ik weet niet precies hoe die mensen bewegen in die buurt. Maar GP wel, een hele goede morgen, man.
2: Good morning.
0: Hey, jij hoorde het gesprek net en je was zo heet, je belt gewoon naar de studio toe. Vertel, wat vind jij over het hele fooi gebeuren?
2: Yeah, it doesn't have to be... Tips is something, it don't have to be with the kitchen and who the bediener... who the people in the restaurant work. It has to do with the waiter.
0: Oké, dus wat je eigenlijk zegt, ik vertaal het even naar Nederlands hoor. Het heeft voornamelijk te maken met de bediening en niet zozeer met wat er in de keuken gebeurt.
2: Ja, dat klopt. Het gaat alleen te doen met die mensen die in die bediening werken. Die waiter en die busboy.
0: Oké, want kijk, GP, jij hebt zelf 20 jaar in de horeca gewerkt. En ook een beetje overal in de wereld, toch? Europa, maar ook in Amerika. Wat voor verschillen zie je wat betreft fooi geven?
2: Ja, kijk, in Amerika, iedereen geeft fooi. In Nederland, 30% van die mensen geeft geen fooi. Dat is gewoon standaard. Het is hetzelfde als in Canada. In Canada ook hetzelfde. Canadians geeft 50% van die Canadians geeft geen fooi.
0: Maar hoe is het als je geen fooi krijgt? Even eerlijk, GP. Ben je dan een beetje geraakt of zo? Of, want ik heb altijd het gevoel, als ik daar dan zit en ik geef geen fooi, dat ik nog net geen bombastic side-eye krijg.
2: Nee, oké, kijk... Het gaat om, ja, soms, ja, jij doet je best als een waiter, jij doet je best. Ik geef je alles eruit.
0: Ja.
2: En op die laatste moment, je krijgt toch geen fooi. Ja, je hebt gevoel, weet je. Mensen hebben ook gevoel, weet je. Mm-hmm. Oh god, kijk, ik heb alles maar gedaan en dat en dat. En ik krijg toch geen fooi. Maar, jij ziet het niet, weet je. Jij voelt het niet. Maar die mensen, die waiter, voelen het wel.
0: Dus als ik het zo goed begrijp, want ik heb er zelf nooit zo naar gekeken. Dus eigenlijk iemand in de bediening, die werkt gewoon keihard met het idee van, oké, als ik mijn best doe, dan krijg ik fooi.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is eigenlijk hun hele insteek van als ze dan zo'n dienst ingaan, zeg maar.
2: Ja, ja, die fooi heeft niks te maken met die keuken. Kijk, die mensen in die keuken, ze krijgen gewoon een aparte geld, hè. Bediende mensen krijgen ook een aparte... Kijk, bediende mensen krijgen niet zoveel betaald, hè. Zo moeten jullie ook het zien, hè. De mensen die waiter, die busboy...
0: Nee, maar luister, sorry dat ik je onderbreek, GP. Want dat hoor ik ook heel vaak. Mensen die zeggen van ja, als ik fooi geef, dan gaat het waarschijnlijk niet naar de bediening toe. Maar het gaat in een fooienpot en hij krijgt er misschien een hele kleine gedeelte van. Klopt dat dan hier in Nederland?
2: Kijk, ja. En ik zou je net nu vertellen over die... Kijk... Als je fooi wilt geven aan iemand, als je die fooi geeft aan iemand in zijn hand, die fooi in zijn hand is voor haar. Maar als je die fooi in die boeklet op die tafel gooit...
0: En dan is het voor iedereen.
2: Dan is het voor iedereen.
0: Ah, oké. Helder, man. GP, dankjewel voor het uitleg, man.
2: Oké, zo...

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Een hele goedemorgen. Zometeen Lassa is hier bij Jan Bart of zo met Aura Check. Is het nieuws van 6:30, verzorgd door het NOS-journaal. Een hele goede morgen.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Chris. Lassa is iets bij een Bart of zo. Hoor je nu met Aura Check. Your city, your city, your summer. Woo, summer.

0: met 30 degrees. Ja, vandaag gaat die ook aangetikt worden, hoor.
1: The Funnest Ochtendshow.
0: Want het is heet deze dagen. Niet alleen buiten, maar dus ook hier in de Funnex Studio. De afgelopen dagen is mijn computer een paar keer gaan trippen. Ik kreeg allemaal meldingen van, ja, Funnex wordt Flex FM. Tune in, donderdag 13 augustus. Ik snap er niks van. Tot gisteravond. Gisteravond was blijkbaar dus een Flex FM takeover van DJ Roffa. Mocht je denken van, joh, wie is DJ Roffa? Nou, dit is hem.
2: Ik denk iedereen kent natuurlijk inmiddels Ronnie X.
0: Ja.
2: Maar wie is DJ Roffa?
3: DJ Roffa is een alter ego dat eigenlijk geboren is in de coronatijd. Die eigenlijk alleen maar Rotterdamse muziek draait. En dat is begonnen in de studio als een grap. En eindstand is het uitgegroeid tot een album slash project, tape of hoe je het ook wil noemen.
2: En waarom had het voor jou dan echt een alter ego nodig? Want in principe had je het natuurlijk ook gewoon onder Ronnie Flex kunnen uitbrengen, toch?
3: Ja, ik denk dat er die echte gedachte achter zit. Weet je, ik DJ Roffa, dit bestond al in de studio. Op de vrijdagavondborrel draaide ik voor de homies. En daar was die bijnaam DJ Roffa. Ik vind het niet eens een litte naam. Die naam is eigenlijk helemaal niet catchy of zo. Maar het is gewoon wat het is. En we rijden ermee, man.
2: Ja, het past wel echt bij je, dus ik vind het wel nice.
3: Ja, oké. Okay, nee, kom uit Capelle.
2: Ja, eigenlijk ben je dus niet eens echt Roffa, hè? Mensen uit Capelle willen altijd zeggen dat ze

aan de coronaperiode. En wat ik tof vind aan zijn nieuwe tapes, zijn nieuwe album, hij heeft deze dus in 3 maanden tijd gemaakt. En als je Ronnie een beetje kent, die man, hij is gewoon een muzikaal genie, toch? Hij heeft zijn tijd nodig om een album te maken. Dus voor hem dat hij zo snel naar buiten kwam met nieuwe muziek, met echt allemaal ingrediënten van de Rotterdamse sound, keihard. Hij zegt zelf wel gewoon, let niet te veel op de mix, ga niet te diep op de lyrics zitten. Dit is gewoon ouderwets puur genieten. Alsof je in de oude Hollywood staat in Rotterdam, als je die nog kent. Een goede groene knuppel in je linkerhand of een mixdrankje in je rechterhand. En je gaat gewoon genieten, man. Dat hele album is er sinds vandaag uit. Keihard. Karel staat erop, Busy, Lil Kleine, Arif Antje, Ems, Ja Boy, Arif Semski. Geloof me, dit is echt moeite waard om te checken. DJ Rob.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Luister op vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle van Kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: NPO Luisterapp. En dat is... Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal? Ja, wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen NOS op 3.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was weer een raak vannacht. Er is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Gebeurde op de heide in de buurt van Rhenen in de provincie Utrecht. De brand lijkt vrij klein. De brandweer heeft het over een gebied van ongeveer 1 voetbalveld. Door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden over de heide. Het is nog niet duidelijk of de brand nu onder controle is. Je hebt het ongetwijfeld gemerkt vannacht. We hadden weer een plaknacht. Ja, dat zijn nachten dat het niet kouder wordt dan 20 graden. Je kan er misschien slecht van slapen, maar je opa en oma doen dat ook. En dat is voor hen nog slechter nieuws dan voor jou, want zij hebben de nacht echt nodig om te herstellen. En dat lukt niet in de hitte. En dat is ook niet zonder risico, zegt deze expert.
2: Alles gaat trager. Sowieso gaat alles al trager bij ouderen meestal. Doordat ze eigenlijk uitgedroogd raken, kunnen ze ook wat duizelig zijn. Ze kunnen soms ook wat in de war raken. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer gevolgen voor eventueel vallen. Wat dat betreft is het voor ouderen het wankele evenwicht wel heel cruciaal ook.
1: Ja, geef je opa en oma dus even een glas water als je daar op bezoek bent. Want ze hebben geen dorstprikkel meer. En daarnaast is het advies aan hen om vooral lekker rustig aan te doen. Marit Steenbergen heeft weer een medaille gewonnen op het EK Zwemmen in Parijs. Ze had er al 3 op zak en gisteravond won ze haar 4e plak. Een zilveren, om precies te zijn, op de 200 meter vrije slag, zag mijn collega Jeroen Gruter.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. 1:54.65. Het is wel... een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Ook Casper Corbeau won een zilveren medaille. En hij deed dat op de 200 meter schoolslag. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag.

0: Christine Temorat, er is Suus hier op Phonics. Hey, en het woord aanwezigheidplicht, ken je dat nog?
1: Phonics Ochtendshow.
2: The Phonics Ochtendshow.
0: Misschien nog van back in the days toen je op school zat, dat je docent dacht van ja, leuk dat je een 8 hebt gehaald.

0: Zij willen dat hun medewerkers minstens de helft van hun week op kantoor zijn. Dus fulltime betekent dat de ene week 3 dagen, de andere week dus 2 dagen. Terwijl medewerkers in corona juist heel veel vrijheid hebben gekregen om gewoon zelf te bepalen waar ze werken. En blijkbaar werd het kantoor wel heel erg rustig volgens de nieuwe CEO. Hij zou echt verbaasd zijn over alle stille gangen. Er zijn zelfs collega's die klagen dat mensen tijdens Teams ondertussen de was staan op te vouwen. Zijn pakketjes aan het aannemen of de hond aan het uitlaten. Kijk, die wasvouwen tijdens een meeting. Ik ga je ook niet verdedigen. Als jij gewoon met 1 hand je onderbroek staat op te rollen terwijl je zegt van ja, nee, ik luister zeker mee. Ja, dan maakt je thuiswerkteam ook niet echt sterker. Dus ABN AMRO die zegt ook gewoon van ja, vooral jonge medewerkers hebben er echt, ja, het nodig om vaker naar kantoor te komen. Ergens snap ik dat wel. Kijk, als je gewoon, je bent young en je bent nieuw in de work lifestyle. Je moet gewoon een beetje wennen aan hoe het daaraan toe gaat en zo. Dat je ook een beetje weet hoe het is om op kantoor te werken, dat je helemaal ingeburgerd bent. Maar waarom zou je moeilijk doen? Als het ook gewoon makkelijk kan. Als iemand vanuit huis veel meer werk gedaan krijgt dan op locatie. Ja, ik zou het als CEO wel weten, toch? Waarom zou je iedereen verplicht terugroepen? Ik weet trouwens niet hoe jij hierover denkt, maar het panel van de Hart van Nederland die zegt dus 64% van de thuiswerkers vinden thuis juist chiller dan op hun normale werkplek. Dus dat zou voor mij al reden genoeg zijn om te zeggen, laat me gewoon kijken naar hoe mensen überhaupt bewegen met hun werk. Doen ze het goed? Voelen ze zich comfortabel met vaker thuiswerken? Yo, laat ze gewoon toch.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Trouwens, kleine side note. De nieuwe CEO van ABN AMRO is een vrouw. Ik zei net een man, maar weet je toch, moet het even goed hebben. With that being said, zometeen kan jij de weekwinnaar worden van 5 voor Fernando met Chris. 30 seconden de tijd, kan je mij 5 woorden laten raden. Als je dat kan, beantwoord.

0: met Chris.
1: De grote finale deze week. 5 van Fernando, maar dan met Chris. Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd? Dat is de challenge op deze mooie vrijdagochtend. Mocht je hem halen, je wordt de weekwinnaar. Dan krijg je dus een exclusieve Fernando mok. Die wil je echt in je collectie hebben, geloof me. Zitten mooi. Ze hier zijn heerlijk. Heerlijk. Spel wat we dus dagelijks spelen. 5 voor Fernando. En dat spelen we met Lucas en met Felix. Good morning.
2: Good morning.
1: Goedemorgen, boys. Hey, wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal?
2: Safi.
1: Safi, inderdaad. Helemaal goed. Zijn jullie een beetje ready? Zijn we wakker? Zijn we Chris en Fruitig?
2: Sowieso.
1: Kijk, zo willen we het horen. Lucas, jij was gisteren natuurlijk de winnaar, dus jij gaat door naar vandaag. Ik ga met jou beginnen. Ben je een beetje ready?
2: Ja, sowieso.
1: Oké, man, dan ga ik en met jou spelen. Komt-ie aan. Go!
2: Ja, Bob, ik zoek zo'n hele grote auto, truck die je vaak op de snelweg zit.
1: Fout.
2: Nee, laat maar, ik heb woord gezegd. Volgende.
1: Ja.
2: Hele dure zonnebril.
1: Louis Vuitton. Ray-Ban.
2: Oké, hiermee ga je op vakantie. Je neemt het mee in je hand.
1: Koffer.
2: Wat ben jij voor beroep?
1: Tijd zit erop, man.
2: Tijd zit erop.
1: 2, goed, man.
2: Ja, ik zei vrachtauto, of ik zei het woord auto.
1: Ik dacht, waar ging het mis? Dus het was een vrachtauto dus. Oké, ik kijk even naar de Quizmaster Max. Oké, man, ja, we gaan het met 2 doen. Fingers crossed. En nu met Felix. Felix, ben jij een beetje...

0: ready?
1: Jazeker.
0: Alright man, let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1, go!
1: Stad naast Amsterdam, begint ook met een A.
0: Almere.
1: Ja, top. Een bekend Duitse merk.
0: Audi?
1: Een, automerk, een bekend Duitse automerk.
0: Audi? Volkswagen?
1: Ja, top. Een muziekinstrument.
0: Een viool, een piano, gitaar.
1: Nee. Een bekend luxe designmerk.
0: Oh, hey, die tijd gaat kapot snel, man. Wat?
1: Wat nou?
0: Huh? Is dit 30 seconden? Max, is dit 30 seconden of je cap met me?
2: Dit is 30 seconden, man. Ja.
0: Oké. En Felix had ook twee goed, hè?
2: Ook twee goede antwoorden.
0: Oké, dat betekent dat we naar de benaderingsvraag gaan. En die hebben jullie allebei dus al doorgegeven aan Max. Die vraag is, hoeveel jaar oud is de Eiffeltoren? Lucas, jij had doorgegeven 226.
3: Yes.
0: Felix, jij had doorgegeven 30 jaar oud.
3: Oké,
0: het verschil is heel groot. Max, hoe oud is de Eiffeltoren?
2: De Eiffeltoren is 137 jaar oud. Dus
0: dat betekent
2: echt heel close.
0: Dat betekent Lucas! Hey! Het is 5 voor Fernando. En 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha, aha, aha. Lucas, je hebt het toch te pakken, man.
3: Nice, man. Lekker gedaan.
0: Ik zeg eerlijk, je hebt geluk gehad, man. Je had echt geluk gehad. Felix, helaas, bro.
1: Ja, jammer, man.
0: Helaas, man. Thanks voor het meespelen sowieso. En Lucas, jij gaat er dus vandoor met een exclusieve Phonics mok van Fernando. Ben ik blij mee?
3: Sowieso, maar ik kan er nog geen knipbeker van maken of zo.
0: Wat zeg je?
3: Ik kan er nog geen knipbeker van maken.
0: Je zegt me wel iets, hè? Je zegt me, ik weet dat we een hele voorraad hebben voor Fernando mokken. Dus Chris weet ik niet, maar ik kan kijken of ik er een Chris-touch overheen kan gooien, ja?
3: Ja, toch.
0: Cool, broski. Dankjewel. En geniet van je dag.
3: Jij ook, man.
0: Lobby!
4: Cool and Dre. This is the remix for the city. Let's just start snapping. Crack hit bleak on the jack like, let's make it happen. Oh, it's
0: nothing
4: me.
0: Can stop.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Fresh KM, maar ook Trobi, KA en Jade Lauren komen voorbij. En gaan we het hebben over wat Kevin en Ronnie Flex met elkaar gemeen hebben. Maar wat dat is, dat hoor je zo meteen na deze van NOS op 3. Het nieuws van 7:30. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was weer raak vannacht. Er is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Gebeurde op de heide in de buurt van Rhenen in de provincie Utrecht. De brand lijkt vrij klein. De brandweer heeft het over een gebied van ongeveer 1 voetbalveld. Door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden over de heide. Het is nog niet duidelijk of de brand nu onder controle is. Je hebt het ongetwijfeld gemerkt vannacht. We hadden weer een plaknacht. Ja, dat zijn nachten dat het niet kouder wordt dan 20 graden. Je kan er misschien slecht van slapen, maar je opa en oma doen dat ook. En dat is voor hen nog slechter nieuws dan voor jou, want zij hebben de nacht echt nodig om te herstellen. En dat lukt niet in de hitte. En dat is ook niet zonder risico, zegt deze expert.
5: Alles gaat trager. Sowieso gaat alles al trager bij ouderen meestal. Doordat ze eigenlijk uitgedroogd raken, kunnen ze ook wat duizelig zijn. Ze kunnen soms ook wat in de war raken. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer gevolgen voor eventueel vallen. Wat dat betreft is het voor ouderen het wankele evenwicht wel heel cruciaal ook.
4: Ja, geef je opa en oma dus even een glas water als je daar op bezoek bent. Want ze hebben geen dorstprikkel meer. En daarnaast is het advies aan hen om vooral lekker rustig aan te doen. Marit Steenbergen heeft weer een medaille gewonnen op het EK Zwemmen in Parijs. Ze had er al 3 op zak en gisteravond won ze haar 4e plak. Een zilveren, om precies te zijn, op de 200 meter vrije slag, zag mijn collega Jeroen Gruter.
6: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. 1:54.65. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
4: Ook Casper Corbeau won een zilveren medaille en hij deed dat op de 200 meter schoolslag. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag.
3: Chris.

0: A-list.
1: Ik ben 23 jaar oud en ik rook al 6 jaar aan krachtpiet. That's a long ass time. Ik ben nu 3 of 4 dagen clean, ik heb het niet precies bijgehouden. En verslaafd zijn aan iets is misschien het meest vervelende, lelijke ooit. Ik heb afkikverschijnselen waar je er u tegen zegt.
0: Kijk, stoppen met blowen is natuurlijk iets om te vieren. Maar wat doet het eigenlijk met ons als celebrities dit soort nieuws gaan delen? En wat maakt het stoppen van blowen nou zo lastig? Nou, ik vraag het aan Keenan, hij werkt bij Genelec, waar hij mensen behandelt met een middelenverslaving. Keenan, hele goede morgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, als eerste, wanneer weet je eigenlijk wanneer je verslaafd bent?
2: Ja, goede vraag. Dat kan er op veel verschillende manieren uitzien. Maar voor de meeste mensen houdt het in dat je een stuk vaker bloot dan je van plan was. Of een stuk meer. Dat je merkt dat je steeds probeert te stoppen en het lukt niet. En als het veel negatieve gevolgen heeft voor je dagelijks leven. Dus school, studie, je werk, je relaties en noem maar op.
0: Oké, dus het is een misverstand dat mensen zeggen van ja, als je elke dag bloot, dan ben je verslaafd. Als ik goed begrijp.
2: Ja, dat denken veel mensen, dat verslaving inhoudt dat je iedere dag gebruikt en dat je 's ochtends al begint. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Nee.
0: Oké, en ik zei het net al, Kevin, Ronnie Flex, DJ Roffa. Voor heel veel mensen is het echt moeilijk om te stoppen met blowen. Wat maakt het nou zo lastig, Keenan?
2: Ja, er zijn een paar redenen, denk ik. Eén is, voor veel mensen is het een sociaal iets, hè, dus deel van je vriendengroep bijvoorbeeld. Het is moeilijk als jij de enige bent die wil stoppen of minderen. Mensen vinden het vaak ongemakkelijk om erover te praten. En nog eentje waar veel mensen niet over nadenken, vooral als je dagelijks bloot, vaak roken mensen ook met tabak erin. En dat is ook een stuk verslavender dan wiet. Dus dan ben je eigenlijk 2 middelen aan het gebruiken, wiet en tabak.
0: En waarom is dat verslavender dan, Keenan? Waar zit dat dan in?
2: Nou, vooral als je dagelijks bloot en meerdere joints op een dag en daar dus ook die tabak bij zit, zonder filter vaak, dan krijg je ook een heleboel nicotine binnen naast de THC. En dat maakt het nog een stuk verslavender. En we weten dat roken heel verslavend is.
0: Ja, oké, helder. Hey, wat ik al zei, heel veel influencers die beginnen erover. En Kevin laatst met een post en Kiki de Creator die je net hoorde. Wat doet dat nou eigenlijk voor de bewustwording van bijvoorbeeld stoppen met blowen, dat soort influencers, artiesten, creators daarover beginnen?
2: Ja, ik denk dat het over het algemeen ook best iets positiefs kan zijn. Juist omdat er zoveel stigma zit, hè, over op dat onderwerp. Mensen schamen zich om het erover te hebben. En zeker ook voor jongeren bijvoorbeeld die naar die mensen opkijken, kan het ze misschien wel op een positieve manier aan het denken zetten als mensen delen dat ze gestopt zijn en dat ze daar bijvoorbeeld ook voordelen van ervaren. Ja.
0: Hey, jij behandelt dus mensen bij Genelec, mensen met een middelenverslaving. Dan is er altijd zo'n eerste gesprek, dat ze bij jou in de stoel komen. Wat is bij jou nou een soort van rode draad? Wat is nou wat een verslaafde... Iedereen heeft dat.
2: Nou, eigenlijk kan ik daar gelijk op zeggen, die is er denk ik niet, omdat zoveel mensen een eigen verhaal hebben, eigen redenen waardoor dat patroon er zo in is gekomen. Maar wat ik wel heel veel zie, is dat het gebruik, het blowen begint voor je plezier. En dat dat op een bepaald moment langzaam overgaat en dat je begint te gebruiken om je normaal te voelen. Of dat het een manier wordt om gevoelens te gaan dempen als je je slecht voelt. En eigenlijk is dat vaak het punt dat mensen meer in de problemen komen. Als het niet meer voor je plezier is, maar dat je het eigenlijk voor je gevoel nodig hebt om je oké te voelen.
0: Vaak ook begint het toch met dat je met Matties een verkeer een jonkel gaat klappen. Om het even uit te proberen. En dan langzaamaan gaat het erover dat je het solo gaat doen. Dus ik herken heel erg wat je zegt. Stel dat de mensen nu zitten te luisteren denken van nou, ik blow ook. Ik wil er eigenlijk een beetje van af. Misschien is het wel mijn sign om te stoppen. Welke eerste stap raak je ze dan aan om vandaag nog te zetten? Wat kan je dan vandaag doen om een beetje die kant op te bewegen?
2: Ja, nou ik denk voor veel mensen is de stap misschien groot om gelijk naar de huisarts te gaan. Hè, om je bijvoorbeeld te laten verwijzen. Misschien kan de stap daarvoor zelfs nog zijn, bespreek het een keer met een goede vriend, een vriendin, een familielid, iemand die je vertrouwt. Van hey, ik geloof dat ik hier een beetje mee worstel, ik vind dit lastig. En kijk of je misschien wat steun uit je omgeving kan krijgen. Want je hoeft het niet alleen te doen. En uiteindelijk, als het oké voelt voor jou, kan je overwegen een keer een afspraak met de huisarts te maken. Dan kan die met je meedenken of een behandeling bijvoorbeeld een goed idee zou zijn.
0: Mooi gezegd, man. Vooral ook een stukje, je hoeft het niet alleen te doen. Er is hulp overal, als je maar het hulp wilt accepteren. Keenan, dankjewel. Bedankt voor je advies.
2: Graag gedaan. Hey.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nu bij Dirk, Silaan Wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zometeen gaan we de ochtend verder opstarten met Jouer Dufley en zijn track Rihanna. En hebben we het over burenruzies. Wat ik voorbij zag komen op TikTok is next level. Heb je ook zo'n verhaal? Laat het weten. De NPO Luisterapp nieuws. NOS op 3. Een hele goede morgen. Nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant staan er vandaag nieuwe boerenprotesten op de planning. Het provinciebestuur gaat vandaag in debat over het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren. Daar hadden milieuorganisaties om gevraagd, maar de provincie vond dat eigenlijk te ver gaan, zegt mijn collega Sarah Buurman.
6: Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen. En die zei toen, het gaat zo slecht met de natuur in Brabant dat er echt maatregelen nodig zijn. En deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
5: Landbouworganisaties hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen en te protesteren. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht, weten we niet. En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Erg overtuigend ging dat niet. De Tukkers stonden met 2-0 voor, maar lieten tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Slowaken maakten de remontada zelfs compleet, zag commentator Filip Koken.
7: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanees vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman een foutje maakt en Piazza zijn tweede maakt. Het is 3-3, maar toch een smadelijk gelijkspel voor Twente.
5: Ja, Twente moet in de play-offs afrekenen met FC Karabach om de Conference League te bereiken. Ook Ajax heeft de play-offs gehaald. In Dublin speelden de Amsterdammers met 2-2 gelijk tegen Shelbourne. Maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag. Volle bak zon ook. In het noorden ongeveer 30 graden en in het zuiden 38 graden.
4: Een hele goede.

0: bol.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Midden Summer Festival 2026. 21

0: genieten van de zon. Maar dat betekent ook dat jij waarschijnlijk iets meer gaat merken van je buren, toch? Kijk, ik ben laatst verhuisd. Ik heb toen netjes op mijn eerste dag hoi gezegd tegen mijn directe buren, wat ik zou gaan verbouwen. Dus het is wel zo netjes om even iets te geven. Ik heb ze toen allemaal een chocoladereep gegeven. Alvast mijn excuses van, yo, 2 maanden lang ga ik verbouwen, dus... Hè, sorry alvast, je moet toch een goede indruk achterlaten, toch? Voordat ze je leven een hel gaan maken. Want de dingen die ik hoor van burenruzies en zo... Damn, crazy. Ik kwam dit fragment tegen op TikTok van meester Frank Visser doet uitspraak. En ik dacht, hey, ik vind het gewoon zielig, man.
1: Je trekt met X. Hallo, Seth. Vroeg. En de fucking achter trek je met X. En dat ding is storend. Ik heb je nog gezegd. Iedere ochtend ben je thuis. Oh, je bent toch aan het werken?
2: Dus iedere ochtend? Dus
1: ik ben iedere dag thuis.
2: Dus ik ben volgens jou elke dag thuis?
1: Hé, je bent iedere dag thuis.
2: Je bent niet
1: maar
2: goed
1: ik zal je wat
2: hoor.
1: Zeggen.
2: Je bent niet goed wijs.
1: Luister nou, ik sla al die tanden uit je pek.
2: Zo, mooi.
0: Hey, buren kunnen je soms zo gek maken. Hey, back in the days, ik had ook gedoe met mijn buurman, hè. Het was zo erg. Kijk, ik ben gewoon heel eerlijk met jou op de radio. Ik ben een zwarte man. En wij zwarte mannen, ik wil niet voor iedereen spreken, maar we hebben af en toe een beetje moeite met honden. Ik ben toch een beetje bang voor honden. En mijn buurman vroeger had een hele grote hond. Sterker nog, hij had er meerdere. En elke keer als ik de deur uitstapte, ik zweer het, ik kreeg gewoon hartkloppingen. Ik dacht van, oh, als die hond maar niet in de buurt is. Maar dat komt dus, want ik had een trauma. Want die hond had mij vroeger gebeten. En het was, ik zei het, het is een grote hond, toch? Zo'n Duitse herdershond. Dus altijd als ik ga verhuizen of ik heb een nieuw huis... en ik zie dat mijn buren hebben honden... irritatie nummer 1 is al unlocked. Dat is al nummer 1. En dan vervolgens waar ik me ook zo aan irriteer bij buren als ze vies zijn, toch? Kijk, wat je in je eigen huis doet... Laat het daar. Ik heb er niks mee te maken. Maar waarom zie ik jouw vuilniszakken voor de deur? Hè? Waarom voel, ruik, zie ik gewoon die stank? Hey, ik heb er zoveel moeite mee. Max.
3: Het zit je echt dwars, nee, hè? Alles komt hoog. Eruit nu. Ik merk het aan je.
0: Ik eerlijk ben met mijn fan, ik zwem. Het zit me echt hoog. Ik hou ervan als je goed bent met je buren. Maar als je dat niet bent... No, man. Moeilijk.
3: Ja, ik hoor je.
0: Heb je ook buurirritaties?
3: Ja, nou ja, ik heb gelukkig nooit echt ruzie. Ik heb nooit ruzie met ze. Maar ik weet wel, vandaag is vrijdag. En vrijdag hebben ze altijd mensen over de vloer. En met mooi weer gaan ze altijd op vrijdag barbecuen. Maar er is één guy die altijd op vrijdag langskomt. En die heeft zo'n vervelende lach. Ik irriteer me er echt kapot aan. Ik kan niet normaal, als wij dan ook in de tuin zitten en wij horen die lach.
0: Wat voor lach? Doe even die lach na.
3: Ja, nee, het is...
0: Even een klein stuk.
3: Nee, het is zo vervelend en hij lacht ook veel om alles. Het gaat de hele avond zo door.
0: Maar het is gewoon een positieve guy, toch?
3: Ja, maar goed, het is wel... Je gaat erop letten toch elke keer als je het hoort. En je hoort het ook als je nog eens binnen zit, want het is ook luid.
0: Als het elke vrijdag is, kan ik me voorstellen dat je echt gaat ergeren aan die dingen, toch?
3: Ja.
0: Maar sowieso, ik weet zeker, jij die nu luistert...

0: er dus over. En ik ga het even checken bij Jen. Goedemorgen, Jen.
1: Hey.
0: Hi, hi, hi, hi. Wat is jouw grootste irritatie aan je buren dan, Jen?
1: Ja, mijn onderbuurvrouw. Dus ik woon in Den Haag, in zo'n Haagse portiekwoning. En ik heb dan zeg maar een dubbel bovenhuis en zij zit onder mij. En zij woont op 70 vierkante meter met 3 fucking honden. En niet van die kleine chihuahuas, maar echt van die grote bakbeen.
0: Jen, hold up, hold, rewind. 3 honden op 70 vierkante meter?
1: Ja.
0: Oké, ja. Vertel.
1: Als jij ze ziet, loop je een blokje om. Laat ik het wel maar zeggen.
0: Ja, oké. Ja.
1: Maar goed, oké. Fijn, 7 honden, fijn, who cares. Maar ze laten die beesten dus uit op het strand. En dan gaan ze zwemmen. En dan komen ze terug en ze tegen ze niet af. Dus helemaal politiek lip onder het zand. En het ergste is, je weet toch hoe natte honden ruiken?
0: Ja.
1: Die geur, man. Oh my gosh, ik ga dood.
0: Jen, nu dit vertelt, ik word gewoon misselijk, hè? Ik zweer het, ik word misselijk.
1: Nee, maar echt.
0: Maar heb je er wel eens wat van gezegd?
1: Ja, zo vaak. Echt zo vaak. Want het is ook gevaarlijk, weet je, met dat zand. En dan op die kleine stenen. Nee, maar als het warm is, zoals nu, dan wordt het speksglad. Zo vaak wat van gezegd. Maar dat is echt zo toppie.
0: Maar wat zegt ze dan, je onderbuurvrouw?
1: Ze kijkt me gewoon aan. Echt zo met van die ogen van, joh, val dood. Ja, en ik heb geen zin om daar een punt van te maken. Ze wisten ze pak je voor zelf te bezem. Maar ja, je kan wel een trap gaan bezem met me. Daarmee heb je die geur niet weggehaald.
0: Nee.
1: Die geur is echt niet te doen. Serieus niet te doen.
0: Jen, ik zeg je eerlijk, dat zou voor mij al reden zijn om te zeggen... of ik ga zelf verhuizen of ik moet echt met haar praten van... yo, dit wordt hem niet voor mij. Snap je?
1: Ja, jij bent echt niet goed bij je hoofd. Ik heb een koophuis, zij huurt. Zij moet gewoon challenge.
0: Maar wacht, zij huurt dus. Zij zit bij een woningcoöperatie of iets in die trant. Heb je daar aangegeven?
1: Zo'n private huurder, weet je wel. Maar hem interesseert het niet.
0: Ja.
1: Hij denkt echt, Jen, je moet gewoon je bek houden.
0: Hey, ik hoop zo dat je onderbuurvrouw luistert en ze gaat denken van... nee, inderdaad, Jennifer gelijk, het kan niet meer.
1: Nou, ik denk het niet. Zij is niet het type, zeg maar, waarvan ik zit. Maar goed, wie weet.
0: Crazy, Jen. Ik hoop echt dat het goed komt. Ik zweer het, want ik, zeg maar, het luisteren van je verhaal maakt me al misselijk. Laat staan dat je er zelf in zit. Crazy.
1: I know.

0: verhaal die komt ook van Mike. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Chris.
0: Goedemorgen. Jij komt met een tory in de NPO Luisteren app. Ik ben gewoon in shock, man. Vertel.
1: Ja, het is lijp, hè?
0: Dit is niet normaal.
1: Nee, het is ook echt gebeurd. En ja, even kort. We hadden een buurjongen met een open uitlaat en een golf. Mijn vader was slecht met kanker. En deze man die vond het nodig om s'avonds laat tot half elf te gassen met die kut uitlaat van hem. En op een dag is mijn broer naar buiten gegaan om te zeggen van joh, hey, luister, kan het wat minder. Heeft hij gewoon netjes gedaan en op een gegeven moment begonnen ze van ja, loop je nou te dreigen, dit, dat. Nou ja, toen stonden ze met vier man te knokken en later kregen we te horen van de agent dat hij een spelletje wou gaan spelen van ja, wie de gekste is.
0: Mike, wacht. Mike, je gaat heel snel, Dus even, je had een buurman of een buurjongen, hè? Hij ging gassen met een open uitlaat, een beetje stoer doen en zo. En je broer ging naar buiten dus?
1: Ja, mijn broer die ging inderdaad naar buiten. En ja, zoals ik al zei, die heeft hem gewoon netjes gevraagd van... Hey, kan je er even mee kappen? Onze vader ligt slecht. Een beetje respect. Nou ja, toen werd het een beetje gezellig. En een week later, toen werd het nog gezelliger. Want toen is die buurjongen is aangepakt door een van onze jongens. En die jongen lag toen met gebroken ribben.
0: Wat? Mike, ja, really? Je zei lopen knokken met die buurjongen?
1: Ja.
0: Crazy.
1: Ja, we hebben zelf niks gedaan, Chris, want ja, we waren er voor onze vader. Maar als je onze familie gaat irriteren of wat dan ook, ja, wij zijn gewoon een familiemens, ja, dat moet je niet doen.
0: Maar wist die buurjongen dat je vader kanker had?
1: Ja, ja, zeker. 100%. Ze
0: wat een disrespect. Wat een disrespect. Kijk, ik moet je wel zeggen, ik keur natuurlijk, het matten keur ik niet goed, weet toch? Dat, zo kunnen we het niet doen. Maar het feit dat jouw vader zo gedisrespect heeft door alsnog te gaan gassen, terwijl hij wist dat je vader kanker had en die gassen komen uit, dat is gewoon next level, man.
1: Ja, dan heb je gewoon geen respect in je donder. Ja, als je geen respect in je donder hebt, dan moet je het leren. En inderdaad, geweld lost niet op. Ja, als jij geen respect hebt voor iemand die al half de pijp uitgaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres en bij mijn broer al helemaal.
0: En toen, die man is met gebroken rib in het ziekenhuis beland, zei je. Is het toen helemaal gekalmeerd rustig gegaan? Wat gebeurde daarna?
1: Daar is hij nog even doorgegaan, omdat hij zijn status hoog houden, om het zo te zeggen. Toen is er iemand anders van ons, bekende van ons, die is erop afgegaan. En toen hetzelfde verhaal. Weer gebroken ribben. En toen is het rustig.
0: Nee, ik kan niet lachen, man. Hey, nu wil ik gewoon weten, hoe oud was die buurjongen?
1: 23.
0: Hey, ik zeg je wel eerlijk, hij had wel lef.
1: Ja, hij had wel. Ook 28. Het is gewoon eigen leeftijd bijna. En Chris, ik lieg hier echt niet om. Ook als mijn broer nu luistert, hij kan het bevestigen. Als die buurjongen nu luistert, ik hoop dat je je les hebt geleerd.
0: Dus die man is gewoon twee keer geklapt. Zo erg dat hij gewoon het ziekenhuis in moest. En hij bleef maar doorgaan. Crazy, man. Maar ben je verhuisd inmiddels?
1: Wat zei je?
0: Ben je verhuisd inmiddels?
1: Nee, ik woon nog steeds in dezelfde wijk, Chris.
0: En fucken met die man?
1: Hij is rustig. Hij is echt rustig de laatste tijd. Dus beter.
0: Oké, dus wie het laatste lacht?
1: Lacht het hardst.
0: Je hoort me toch?

0: M. En dat is ook de opdracht voor jou zometeen. Rustig blijven tijdens de moordende minuut. Die komt er weer aan. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. De klok die staat op 1 minuut. 10 vragen. En lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ben jij de dagwinnaar van de moordende minuut. En om kans te maken om mee te doen aan de moordende minuut, heb ik een kwalificatievraag voor je. Welk Nederlands platenlabel, opgericht in 1995 door Kees de Koning? Welk Nederlands platenlabel is opgericht in 1995 door Kees de Koning? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
1: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat...

0: berichten op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: En zometeen ook muziek van Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Bongo komt voorbij. Maar nu is het nieuws van 8:30 door NOS op 3. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant staan er vandaag nieuwe boerenprotesten op de planning. Het provinciebestuur gaat vandaag in debat over het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren. Daar hadden milieuorganisaties om gevraagd, maar de provincie vond dat eigenlijk te ver gaan, zegt mijn collega Sarah Buurman.
4: Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen en die zei toen, het gaat zo slecht met de natuur in Brabant, dat er echt maatregelen nodig zijn en deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
3: Landbouworganisaties hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen en te protesteren. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht, weten we niet. En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Erg overtuigend ging dat niet. De Tukkers stonden met 2-0 voor, maar lieten tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Slowaken maakten de remontada zelfs compleet, zag commentator Filip Koken.
5: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanese vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman een foutje maakt en Piazza zijn tweede maakt. Het is 3-3, maar toch een smadelijk gelijkspel voor Twente.
3: Ja, Twente moet in de play-offs afrekenen met FC Karabach om de Conference League te bereiken. Ook Ajax heeft de play-offs gehaald. In Dublin speelden de Amsterdammers met 2-2 gelijk tegen Shelbourne. Maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag. Volle bak zon ook. In het noorden ongeveer 30 graden en in het zuiden 38 graden.

0: Funix Ochtendshow.
1: En de klok staat precies op 1 minuut. Zo lang heb je om de moordende minuut te overleven. 10 vragen. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ga je vandoor met een Funix Goodie pakket. En dat doe ik met Bas. Good morning.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. All the way van Lelystad. Bro, ik heb even een vraag aan je, hè?
2: Ja hoor.
1: Stel, je bent de ambassadeur van Lelystad. Hoe zou jij Lelystad beschrijven?
2: Oeh. Ja, ik vind Lelystad, dat is de parel van de polder.
1: Oké, goede tagline, parel van de polder. En hoe komt dat zo?
2: Een mooie stad, veel natuur, leuke mensen. Komt veel nieuwbouw, dus de stad is mooi aan het groeien. Ze zijn druk bezig in het stadshart om het allemaal wat aantrekkelijker te maken voor de mensen.
1: Mm-hmm.
2: Dus upcoming.
1: Ik zeg eerlijk, als ik burgemeester was geweest, ik had je gewoon een lintje geven, Bas. Je hebt hem goed verkocht. Lekker, lekker.
2: Yes.
1: Hey, hou de energie vast voor een moordende minuut. Je kent het spel. Ben je een beetje ready?
2: Ik ben ready.
1: Dan gaan we hem doen.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
1: Welk Nederlands platenlabel is opgericht in 1995 door Kees de Koning?
2: Top Notch.
1: Hoe heet het muziekinstrument met zwarte en witte toetsen?
2: Piano.
1: En wat is de hoofdstad van Spanje, Bas?
2: Madrid?
1: Ja, dat klopt. In welk land is het genre dancehall ontstaan?
2: Oeh, pas.
1: Oké, dan gaan we door. Met welk cijfer haal je in Nederland een voldoende op een toets?
2: 5,5.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Welke kleur vind je op het NS-logo naast geel?
2: Blauw.
1: Dat klopt ook, lekker. Maak de meme af. Hallo, wat kost hier watermeloen?
2: Meneer?
1: Nee, ik ben niet op zoek.
2: Sorry, je mag
1: ja,
2: niet fietsen.
1: Ja, goed zo. Wat is 12 keer 12?
2: 12 keer 12, dat is 144.
1: Ja, wie ken je van de track Last?
2: Onpas.
1: Oké, dan gaan we door. Op welk eiland vind je de vulkaan Etna?
2: Italië, Sicilië.
1: Klopt inderdaad. Genre, dancehall, waar is die ontstaan?
2: Jamaica.
1: Jamaica is ook goed binnen de tijd, Bas. Oké. Ik hoor al voorzichtig gelach op de achtergrond ook. Denk je dat je het gehaald hebt, bro?
2: Ja, dat was goeie. Dat was een goede streak.
1: Goeie streak. Oké, ik ga hem invullen in de computer. We gaan erachter komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow!

0: Gefeliciteerd! Bas, je bent een strijder, man.
1: Dankjewel, man.
0: Hey, ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat je hebt ontbeten, maar het werkt voor je.
1: Ja, ik heb nog niet eens ontbeten, maar het is veel te warm om te eten.
0: Moet je nagaan, man. Hé, 9 van de 10 had je goed. Enige die niet wist wie K van de track last, dat is Burna Boy, man.
1: Oh, ja.
0: Burna Boy. Hé, maar kan jou het gestolen worden, man? Die Funnix-prijs ja, die komt gewoon jouw kant op. Bas, je bent een strijder, man. Geniet van je dag.
1: Dankjewel.
0: Lobby.
1: Hoi, hoi.
2: Yo, it's Lassa on the motherfucking track, you little hoe. It's a fucking lifestyle, baby. Spazzo sangrias.

0: Taap, Stefano, Murda en Priceless.
1: Phonics.
2: Chris.
0: En nu nog met Chris. Volgende week zit ik er ook nog, maar niet alleen. Ik zit er dan met een co-host. Alleen het enige ding is, ik weet dus oprecht niet wie volgende week mijn co-host gaat zijn. Dus ik moet het even achter zien te komen wie dat gaat zijn. Het enige die het weet in de studio is mijn producer, Max. Max.
3: Yes.
0: Een co-host. Volgende week?
3: Ja.
0: Ja, wat ik gewoon lastig aan jou vind. Jij wilt dus niet vertellen wie het is.
3: Nee, dat maakt het toch leuker. Dan weet jij ook nog niet wie er komen gaat hier.
0: Oké, maar wat ik dus heb bedacht. Ik heb dus een aantal vragen om een beetje te kijken of ik in de juiste richting zit. Mm-hmm. Van de persoon die volgende week een hele week lang mijn co-host gaat zijn.
3: Ja.
0: Okay. Alleen, je mag dus alleen met ja of nee, beantwoorden, ja?
3: Ja, is goed, oké.
0: En als je nu zit te luisteren, help me alsjeblieft. Ja, de NPO Luisterapp, die is geopend. Ik heb oprecht geen idee wie er gaat zitten. Dus als je al een idee hebt van, het zou die persoon kunnen zijn, help me in de NPO Luisterapp, oké? We're in this together, Phonics Fam. Max.
3: Zie.
0: Is het een man?
3: Nee.
0: Het is geen man, dus dan is het een vrouw.
3: Ja.
0: Oké, dat weten we inmiddels al. Deze persoon... Is een artiest?
3: Ja.
0: Oké, ze is een artiest.
3: Ook.
0: Heeft ze al meer dan 5 hits op haar naam staan?
3: Nee.
0: Oké. Is de beginnende artiest?
3: Ja, nee, ja.
0: Oké, twijfel. Doet ze veel op social media?
3: Ja.
0: Oké, ze is echt groot op social media.
3: Ja.
0: Oké, heeft ze meer dan 2 ton volgers op social media?
3: Nee. Ja. Dicht eraan wat...
0: Oké.
3: Bij elkaar, ja wel, ja.
0: Oké, dus vrouwelijke artiest, grote social media.
3: Mm-hmm.
0: Is ze alleen bekend van... Ja, nee vraag. Maakt ze ook grappige content?
3: Ja, zeker.
0: Oké, artiest, ze maakt grappige content.
3: Heb je al iets in je hoofd? Of,
0: ja, ik ben nu een beetje aan het afbakenen,
3: langzaam.
0: Toch?
3: Ja, je moet het misschien een beetje een andere hoek gaan zoeken, nog.
0: Oké, is ze wel eens... heeft ze een connectie met Phonics?
3: Ja.
0: Oké, is ze wel eens te gast geweest bij Phonics?
3: Ja.
0: Is ze wel eens te gast geweest in de ochtendshow?
3: Ook, ja.
0: Welke artiest? En ze is groot op TikTok?
3: Ze is groot, vooral TikTok, ja.
0: Oké, dus een grote artiest... de gast geweest in de ochtendshow, groot op TikTok. Wacht, Phonics Awards. Was ze dit jaar bij de Phonics Awards?
3: Ja.
0: Was deze persoon genomineerd voor een Phonics Award?
3: Ja.
0: Heeft deze persoon een Phonics Award gewonnen dit jaar, Max?
3: Ja.
0: Weet je wat? Ik denk dat ik weet wie het is. Maar ik ga eerst de Phonics Fam laten raden, ja?
3: Oké,
0: ik ga er zo meteen achterkomen.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Diosa en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldiosa.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldiosa.nl.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: that Nigel, who said that he didn't want to be humiliated, maybe has been. As for me, I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons. And what comes next? Well, we shall see.
1: Meer dan een kwart van de stemmers in Clacton hadden dus liever Count Binface in de Britse Tweede Kamer gehad dan Farage. Ik heb het weer nog voor je. Een tropische snikhete dag wordt het. In het noorden een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden.

0: is het nieuws van NOS op 3. De eerste trekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch om daar te demonstreren. Het provinciebestuur debatteert vandaag over het intrekken van de vergunningen van 5 kippenboeren omdat ze te veel stikstof uitstoten. Maar dat plan schiet bij veel boeren in het verkeerde keelgat.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht daar. De natuurbrand op de heide in de buurt van Rhenen is onder controle. Die brand ontstond vannacht. De brandweer is de afgelopen uren bezig geweest met blussen. Het was geen groot vuur. Ongeveer een voetbalveld aan natuur stond daar in de fik. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen, omdat ze te zwaar zijn voor de brug. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zegt dat de politie er volop gaat zitten. En Nigel Farage heeft de tussentijdse verkiezingen voor een lagerhuiszetel in het Britse district Clacton gewonnen. De rechtsradicale politicus kreeg ruim 22.000 stemmen. Meer dan 9.000 stemmen gingen naar zijn tegenstander, de zelfbenoemde Space Warrior Count Binface. Ja, een man met een prullenbak op zijn hoofd. En hij was erg blij dat hij zoveel stemmen kreeg.
3: That's right, 9.455 actual votes, it tells you.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste trekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch om daar te demonstreren. Het provinciebestuur debatteert vandaag over het intrekken van de vergunningen van 5 kippenboeren omdat ze te veel stikstof uitstoten. Maar dat plan schiet bij veel boeren in het verkeerde keelgat.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht daar. De natuurbrand op de heide in de buurt van Rhenen is onder controle. Die brand ontstond vannacht. De brandweer is de afgelopen uren bezig geweest met blussen. Het was geen groot vuur. Ongeveer een voetbalveld aan natuur stond daar in de fik. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen, omdat ze te zwaar zijn voor de brug. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zegt dat de politie er vol op gaat zitten. En Nigel Farage heeft de tussentijdse verkiezingen voor een lagerhuiszetel in het Britse district Clacton gewonnen. De rechtsradicale politicus kreeg ruim 22.000 stemmen. Meer dan 9.000 stemmen gingen naar zijn tegenstander, de zelfbenoemde Space Warrior Count Binface. Ja, een man met een prullenbak op zijn hoofd. En hij was erg blij dat hij zoveel stemmen kreeg.
3: That's right, 9.455 actual votes. It tells you that Nigel, who said that he didn't want to be humiliated, maybe has been. As for me, I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons. And what comes next? Well, we shall see.
0: Meer dan een kwart van de stemmers in Clacton hadden dus liever Count Binface in de Britse Tweede Kamer gehad dan Farage. Ik heb het weer nog voor je. Een tropische snikhete dag wordt het. In het noorden een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden.

0: A-list.
1: En ik ben 23 jaar oud en ik rook al 6 jaar aan krachtpiet. That's a long ass time. Ik ben nu 3 of 4 dagen clean, ik heb het niet precies bijgehouden. En verslaafd zijn aan iets is misschien het meest vervelende, lelijke ooit. Ik heb afkikverschijnselen waar je er u tegen zegt.
0: Kijk, stoppen met blowen is natuurlijk iets om te vieren. Maar wat doet het eigenlijk met ons als celebrities dit soort nieuws gaan delen? En wat maakt het stoppen van blowen nou zo lastig? Nou, ik vraag het aan Keenan. Hij werkt bij Genelec, waar hij mensen behandelt met een middelenverslaving. Keenan, hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, als eerste, wanneer weet je eigenlijk wanneer je verslaafd bent?
2: Ja, goede vraag. Dat kan er op veel verschillende manieren uitzien. Maar voor de meeste mensen houdt het in dat je een stuk vaker bloot dan je van plan was. Of een stuk meer. Dat je merkt dat je steeds probeert te stoppen en het lukt niet. En als het veel negatieve gevolgen heeft voor je dagelijks leven. Dus school, studie, je werk, je relaties en noem maar op.
0: Oké, dus het is een misverstand dat mensen zeggen van ja, als je elke dag bloot, dan ben je verslaafd. Als ik goed begrijp.
2: Ja, dat denken veel mensen, dat verslaving inhoudt dat je iedere dag gebruikt en dat je 's ochtends al begint. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Nee.
0: Oké, en ik zei het net al, Kevin, Ronnie Flex, DJ Roffa. Voor heel veel mensen is het echt moeilijk om te stoppen met blowen. Wat maakt het nou zo lastig, Keenan?
2: Ja, er zijn een paar redenen, denk ik. Eén is, voor veel mensen is het een sociaal iets, hè, dus deel van je vriendengroep bijvoorbeeld. Het is moeilijk als jij de enige bent die wil stoppen of minderen. Mensen vinden het vaak ongemakkelijk om erover te praten. En nog eentje waar veel mensen niet over nadenken, vooral als je dagelijks bloot, vaak roken mensen ook met tabak erin. En dat is ook een stuk verslavender dan wiet. Dus dan ben je eigenlijk 2 middelen aan het gebruiken, wiet en tabak.
0: En waarom is dat verslavender dan, Keenan? Waar zit dat dan in?
2: Nou, vooral als je dagelijks bloot en meerdere joints op een dag en daar dus ook die tabak bij zit, zonder filter vaak, dan krijg je ook een heleboel nicotine binnen naast de THC. En dat maakt het nog een stuk verslavender. En we weten dat roken heel verslavend is.
0: Ja, ja, ja, oké, okay, helder. Hey, wat ik al zei, heel veel influencers die beginnen erover. En Kevin laatst met een post. En Kiki de Creator die je net hoorde. Wat doet dat nou eigenlijk voor de bewustwording van bijvoorbeeld stoppen met blowen? Dat soort influencers, artiesten, creators daarover beginnen?
2: Ja, ik denk dat het over het algemeen ook best iets positiefs kan zijn. Juist omdat er zoveel stigma zit, hè, over op dat onderwerp. Mensen schamen zich om het erover te hebben. En zeker ook voor jongeren bijvoorbeeld die naar die mensen opkijken, kan het ze misschien wel op een positieve manier aan het denken zetten als mensen delen dat ze gestopt zijn en dat ze daar bijvoorbeeld ook voordelen van ervaren. Ja.
0: Hey, jij behandelt dus mensen bij Genelec, mensen met middelenverslaving. Dan is er altijd zo'n eerste gesprek, dat ze bij jou in de stoel komen. Wat is bij jou nou een soort van rode draad? Wat is nou wat een verslaafde... Iedereen heeft dat.
2: Nou, eigenlijk kan ik daar gelijk op zeggen, die is er denk ik niet, omdat zoveel mensen ja, een eigen verhaal hebben, eigen redenen waardoor dat patroon er zo in is gekomen. Maar wat ik wel heel veel zie, is dat het gebruik, het blowen begint voor je plezier. En dat dat op een bepaald moment langzaam overgaat en dat je begint te gebruiken om je normaal te voelen. Of dat het een manier wordt om gevoelens te gaan dempen als je je slecht voelt. En eigenlijk is dat vaak het punt dat mensen meer in de problemen komen. Als het niet meer voor je plezier is, maar dat je het eigenlijk voor je gevoel nodig hebt om je oké te voelen.
0: Vaak ook begint het toch met dat je met Matties een verkeer een jonkel gaat klappen. Om het even uit te proberen. En dan langzaamaan gaat het erover dat je het solo gaat doen. Dus ik herken heel erg wat je zegt. Stel dat de mensen nu zitten te luisteren denken van nou, ik blow ook. Ik wil er eigenlijk een beetje van af. Misschien is het wel mijn sign om te stoppen. Welke eerste stap raad je ze dan aan om vandaag nog te zetten? Wat kan je dan vandaag doen om een beetje die kant op te bewegen?
2: Ja, nou ik denk voor veel mensen is de stap misschien groot om gelijk naar de huisarts te gaan. Hè, om je bijvoorbeeld te laten verwijzen. Misschien kan de stap daarvoor zelfs nog zijn, bespreek het een keer met een goede vriend, een vriendin, een familielid, iemand die je vertrouwt. Van hey, ik geloof dat ik hier een beetje mee worstel, ik vind dit lastig. En kijk of je misschien wat steun uit je omgeving kan krijgen. Want je hoeft het niet alleen te doen. En uiteindelijk, als het oké voelt voor jou, kan je overwegen een keer een afspraak met de huisarts te maken. Dan kan die met je meedenken of een behandeling bijvoorbeeld een goed idee zou zijn.
0: Mooi gezegd, man. Vooral ook het stukje, je hoeft het niet alleen te doen. Er is hulp overal, als je maar het hulp wilt accepteren. Keenan, dankjewel. Bedankt voor je advies.
2: Graag gedaan.

0: al weet is mijn producer Max.
1: Good morning.
0: Hele goede morgen. Ja, we hadden net natuurlijk al een soort van vragenvuur gedaan met allemaal ja of nee die jij dan kon beantwoorden.
1: Ja.
0: We weten inmiddels dat het een vrouw is.
1: Klopt.
0: Ze maakt grappige content op social media.
1: Ja.
0: Ze is ook een artiest,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maakt ook muziek.
0: En we zijn erachter gekomen dat ze ook iets met Phonics te maken heeft. Want wat was het nou? Ze is genomineerd voor een Phonics Award,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Oké, ik heb even mijn puzzelstukjes bij elkaar gelegd. De Phonics fam heeft ook gereageerd in de NPO Luisterapp. Mm-hmm. Daar kwamen antwoorden voorbij als Spotify PM076 die denkt dat het DJ Wef is. Is het DJ Wef, Max?
1: Ja, ze heeft wel wat inderdaad met Phonics te maken, dat klopt. Maar het is geen DJ Wef.
0: Oké. Nee. Sharon, die denkt dat het Phonics is. Is het Phonics?
1: Kan ik ook wat in vinden.
0: Ook,
1: maar
0: ook content creator,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Heeft ook muziek
1: maakt
0: gemaakt.
1: Maakt geen muziek. Jawel?
0: Ja, in het verleden heeft ze muziek gemaakt.
1: Oh.
0: Wat ik hoor alleen. Hey, Sharon, dat vond ik het trouwens, sowieso.
1: Is het ook niet, helaas.
0: Nee. Ramon Kaya Imani.
1: Nee. Nee, nee, nee. Kaya Imani is het ook niet.
0: Resma zegt Zoe Tauran.
1: Nee.
0: Nou, ik heb dus wel een naam in gedachten. En die zie ik ook een paar keer voorbij komen in de NPO Luisterapp. Dat is een dame die begin 20 is. Ze maakt muziek, maar ook dus grappige content. Is het een zwarte vrouw?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is een zwarte vrouw. Is het Nysa?
1: Ja, man.
0: Het is Nysa!
1: Ja, Nysa komt volgende week hier.
0: Leuk, man.
1: De hele week co-hosten.
0: Shout-out naar Nysa, man.
1: Ja, ik ben echt benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Dus volgende week de hele week Nysa als co-host hier bij Phonics. Mocht je denken van, wie is Nysa?
2: De winnares van Best Content Creator. Niemand minder dan Nysa!
3: Weggeblazen, hè?
2: Ja, insane. Ik heb
0: het
2: al gedaan.
0: Nice. Ze heeft dit jaar dus een
1: Phonics
0: Award gewonnen.
1: Ze heeft die award
0: gepakt, ja. Oké, superleuk. Dus volgende week, maandag tot en met vrijdag, vanaf 7 tot 9 uur is Nice hier dus, hè?
1: Ja, klopt.
0: Gezelligheid. Intunen.

0: We zijn oprecht
1: de domste investering van Phoenix om jou binnen te halen.
0: Ja, ze zeggen het. Ik trek in twijfel. Ik denk dat jij nog net iets hoger staat.
1: Oké, op die fiets. Hé, maar even zonder dolle. Oh. Dit is misschien oprecht een domme investering. Gisteren hadden wij een gesprek.
0: Ja.
1: En we zijn erop uitgekomen dat jij een tattoo gaat zetten van mij.
0: Nou, even wel goed uitleggen. Niet van jou, hè, voordat we gaan denken, Chris' hoofd komt op mijn lichaam. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik zei van, kijk, ik ben best...

0: down om iets te doen, maar dan mag jij iets tekenen. Iets, weet je, jij zegt Chris en fruitig. Iets fruitigs, een appeltje of zo, weet je wel. En als, ja, als jij die tekent, dan tatoeëer ik die best, okay, wel. Maar ik heb wel gezegd, er moeten 50 reacties binnenkomen.
1: Nee, nu zijn het er 50. Gisteren waren het er 30.
0: Of waren het er 30? Oh, sorry. Ja, ja, verwar ik me even met die Ajax winstreek check.
1: De reacties die waren binnengekomen, dus dat is al set, zeg maar.
0: Ja.
1: In mijn hoofd ben ik al bezig met de lekkere schets.
0: Mm-hmm.
1: Weet je toch? Misschien ga ik ook nog eens schetsen, maar daar hebben we het later over.
0: Dat is jouw dagelijkse routine. Jij schets mij. Picasso draait zich soms om in zijn graf met de schetsen die jij doet.
1: Maar nu even iets anders en daar heb ik jou voor nodig, de Phonics fam. Wij zijn op zoek naar een tattooartiest.
0: Ja, dat was wel een voorwaarde. Ik zei, als het gebeurt, dan gebeurt het ook gewoon tijdens de uitzending. Gewoon tijdens de uitzending, live radio, ondertussen wordt er gewoon een lijntje op het lichaam getatoeëerd.
1: Ja. Dus ben jij iemand of ken jij iemand die een tattooartiest is en die wil dus een tattoo op Quincy gaan doen? Nou, wie wil dat niet natuurlijk? En de belofte is wel dat ik de eerste ga zetten. Het eerste inktpuntje die komt van mij.
0: Oh, ik weet niet of ik daar ready voor ben.
1: De rest van je leven heb je gewoon een Chris en fruitig tattoo op.
0: Ik ga gewoon echt een plek zoeken die gewoon niet zichtbaar, zeg maar, is.
1: Kijk, daar hebben we nog over. Daar hebben we nog over. Want als je mij kent, het moet prominent in beeld.
0: Begin maar eerst met die eerste draft. En laat er maar ook een tattoo-artist tevoorschijn komen. Ja, dus die zegt, maar dit wil ik wel live tijdens de uitzending.
1: Ken je iemand of ben je iemand? Meld je alsjeblieft in de NPO-luisteren. Want we gaan dit regelen. Er komt een tattoo-artiest.
0: 100%.
1: En we gaan Quincy helemaal vol inkten hier in de studio. Bro, zometeen ook rewind.
0: Dit is mijn laatste uitdaging die ik hier ook aanga. Ik vind het echt wel leuk geweest.
1: Gek geweest. Zometeen rewind even kort. Ga je nog wat doen?
0: Het is vrijdag. Quincy's weekend warm-up. Staat weer een heerlijke mix klaar. Het wordt gewoon een heerlijke dag vandaag. Kan niet anders zeggen.
1: Nou, dit komt heel moeilijk mijn strot uit.
0: Oh jee.
1: Maar ik denk dat je moet blijven luisteren. Dat denk ik echt. Ik heb het gevoel dat het gezellig wordt.
0: Het wordt sowieso
1: goed weekend.

0: uitzending.
1: Gewoon tijdens de uitzending, live radio, ondertussen wordt er gewoon een lijntje op het lichaam getatoeëerd.
2: Ja. Dus ben jij iemand of ken jij iemand die een tattooartiest is en die wil dus een tattoo op Quincy gaan doen? Nou, wie wil dat niet natuurlijk? En de belofte is wel dat ik de eerste ga zetten. Het eerste inktpuntje die komt van mij.
1: Ik weet niet of ik daar ready voor ben.
2: De rest van je leven heb je gewoon een kris en fruitig tattoo op
1: Ik ga
2: je
1: gewoon echt een plek zoeken die gewoon niet zichtbaar, zeg maar, is.
2: Kijk, daar hebben we het nog over. Want als je mij kent, het moet prominent in beeld.
1: Begin maar eerst met die eerste draft. En laat er maar ook een tattoo-artist tevoorschijn komen. Ja, dus die zegt, nogmaals, maar dit wil ik wel live tijdens de uitzending
2: Ken je iemand of ben je iemand? Meld je alsjeblieft in de NPO luisteren. Want we gaan dit regelen. Er komt een tattoo-artiest. 100%. En we gaan Quincy helemaal vol inkten hier in de studio. Bro, zometeen ook rewind.
1: Dit is mijn laatste uitdaging die ik hier ook aanga. Ik vind het wel leuk
2: gek geweest. Zometeen rewind even kort. Ga je nog wat doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk, het is vrijdag. Quincy's weekend warm-up. Staat weer een heerlijke mix klaar. Ja, het wordt gewoon een heerlijke dag vandaag. Kan niet anders zeggen.
2: Nou, dit komt heel moeilijk mijn strot uit.
1: Oh jee.
2: Maar ik denk dat je moet blijven luisteren. Dat denk ik echt. Ik heb het gevoel dat het gezellig wordt.
1: Het wordt sowieso
2: goed weekend.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Funnies op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnies. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures.
9: En wie weet spreken we jou snel.
10: It's Complicated met Jay en Mahi. We bespreken...

0: Met zometeen muziek van Lassa, maar ook 501 ga je horen van Bilal. En gisteravond, ondanks dat Ajax gelijk speelde, haalde ik echt heel erg opgelucht adem. Hoe dat zit, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Brabant staat vandaag in het teken van boerenprotesten. De rechter bepaalde dat 5 Brabantse kippenboeren moeten stoppen omdat het heel slecht gaat met de natuur daar. De provincie Brabant gaat daar vandaag over in debat en daarom is er een massaal protest vandaag bij het provinciehuis in Den Bosch. Verslaggever Vincent van Rijn is erbij en vertelt dat het wel een festival lijkt.
2: Een hele grote vrachtwagen met enorme speakers waar vrolijke muziek uitklinkt. Heel veel Dixies ook. Maar goed, de reden is natuurlijk minder vrolijk. Actievoerders die zijn echt bezorgd, boos over het voornemen om die 5 vergunningen van Brabantse pluimveehouders in te trekken. En zojuist sprak ik daarover met Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond.
3: Nou ja, we zijn als NMV een van de organisatoren van de actie eigenlijk hier. Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
1: Ja, en de boeren zeggen ook dat het gelijk een protest is tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het aantal doden na zware regen in het oosten van Japan is opgelopen naar 6. Ook wordt er nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 360 mm in 24 uur tijd. Straten en spoorwegen liepen onder. Mensen die moesten vluchten voor de regen kunnen naar 200 speciaal ingerichte noodlocaties. Een dikke 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Francesca van 17 liep zware brandwonden op, maar mag na 224 dagen eindelijk naar huis. De brand in het café in het Zwitserse skidorp ontstond waarschijnlijk door ijsfonteinen. Door die dingen stond het plafond in vuur en vlam. 41 mensen kwamen om het leven, 119 anderen raakten gewond. En 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Ze zijn allebei geboren in India en leerden elkaar als tieners kennen op een kinderkamp voor geadopteerden. Ze verloren elkaar uit het oog totdat een van hen DNA-onderzoek deed en bleek dat de ander haar zus is.
4: Ik heb alleen maar gehuild. Heel veel emoties kwamen uit mijn lichaam. En ik had er ook gewoon geen woorden van.
5: Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. En ik wist niet meer waar ik moest kijken. En ik was allemaal dingen aan het zeggen van, wat is dit, wat krijg ik nou toch?
1: Nou, de zusjes zeggen dat ze zich nu helemaal compleet voelen. Ik heb het weer nog, een snikhete, bloedhete, hartstikke warme dag. 30 graden in het noorden, 38 in het zuiden.
0: Quincy. Zometeen Aura Check, doei.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

En uiteindelijk haalde ik gisteravond best wel opgelucht adem. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Met Quincy. Gisteravond speelde Ajax namelijk Europees voetbal. Conference League wedstrijd tegen Shelbourne toegegeven. Dat is de nummer 5 uit Ierland ofzo. Dat is helemaal geen interessante ploeg. Alleen, gisteren speelde Ajax daar gelijk tegen. En normaal gesproken zou ik dan best wel een beetje chagrijnig kunnen zijn. Alle wedstrijden van Ajax die gaan me echt aan het hart. Maar gisteren haalde ik op een of andere manier toch opgelucht adem. En dat heeft te maken met de Win Streak Challenge die ik dus heb gedaan het afgelopen half jaar. Ajax moest namelijk 5 keer achter elkaar winnen. Dan pas mocht ik naar de kapper. En gelukkig, vorige week was het zover dat zij dus die 5 keer achter elkaar hadden gewonnen. En gisteren kwam dus in één keer bij mij het besef binnen van, damn, stel je toch eens voor dat gisteren dan die laatste wedstrijd was. Dan was ik weer helemaal terug bij nul en hadden ze weer 5 keer achter elkaar moeten winnen. En toen kreeg ik echt een opgelucht gevoel. Zo blij, zo opgelucht dat die challenge erop zit. Ik denk dat ik dat niet eens in woorden op dit moment kan uitdrukken. Dus met die energie gaan jij en ik vandaag gewoon de show in. Vooral heel veel dankbaarheid en vrolijkheid. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om richting het weekend mee te bewegen, toch? Zometeen staat Bokken voor je klaar met Yo Silvio. Eerst tijd voor Disting samen met Serrano. Dit is Yalala.

0: Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen kan je in de prijzen vallen tijdens de morning mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Maar voordat we daar zijn, is For The Night van Pop Smoke.
1: In the morning mashup.

0: Molly Bees and Honey met Party Girl.
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Dat is de. En jij moet raden om welke twee het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Maar het is natuurlijk sowieso al leuk en gezellig.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en de antwoorden door te laten komen in de NPO Luisterapp. Sowieso gezellig als je even meedoet, maar ben je ook nog eens de eerste die in de prijzen, de eerste die de juiste antwoord toestuurt, dan kan je ook nog eens in de prijzen vallen. Ze zeggen, snel naar die NPO Luisterapp. Draai ik ondertussen nog even heerlijke muziek voor je.

Jade Lawrence samen met Kevin. Dit was Trust. In the morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Liet hem zojuist horen en de reacties die vlogen echt de NPO-luisteren binnen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zegt, ja, ik kom pas net intunen, Quincy. Kan je hem nog één keertje laten horen? Dit

0: inderdaad.
1: Nou, één ding is zeker, één tune heeft iedereen goed. En die was natuurlijk ook veel te makkelijk als investeren in de liefde. Zowel Grace Jackson als Sherilyn zeggen dat alleen die tweede tune, daar gaat het een beetje mis. De ene die heeft, dat is namelijk Grace, die zegt Louboutin. Sherilyn die zegt je bent op zoek naar My Love. En Jackson die zegt je bent op zoek naar Laten Gaan. Dus ja, dan is de vraag, wie heeft dit juist toegestuurd?

Af. Dat betekent dat Sherilyn de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Ja, ja. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één. De snelste zijn sowieso één en al liefde als je hebt meegedaan. Aankomende maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen met een nieuwe morning mashup. Maar voordat we daar zijn, ja, we zijn nog gewoon hier op vrijdag. SFB.

chauffeurs van Pilemo met Joe. Een hele goede morgen, Quincy Doy Speakers tijdens Rewind. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent. Maar misschien ook nog wel net ietsjes lekkerder richting het weekend aan het bewegen bent. En trust me, er komt nog meer hit aan. Er komt nog meer hit aan. Wat dacht je zo meteen van R&B shit, Henkie T en KM. Maar eerst Bruno.

0: The Notorious B.I.G. met Big Papa. Zometeen nog meer heerlijke tunes jouw kant op, maar misschien nog belangrijker. Het is vrijdag, dat betekent een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Trouwens, ik ga niet eens te veel vertellen. Je hoort hem gewoon zometeen na het laatste nieuws.
1: Funix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads.

0: Spannix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check Spannix.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads.

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check Funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: Een festival, daar wil je bij zijn.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Hey, Phonics. Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
5: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Zometeen onder andere de nummer 1 uit de Phonics X-Charts, maar ook de dikste van de week. En het is vrijdag, dat betekent Quincy's Weekend Warm-Up, die staat voor je klaar. En in welke mix er zometeen te horen is, dat hoor je dan. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren protesteren tegen het oordeel van een rechter. Die bepaalde dat 5 kippenboeren de deuren moesten sluiten. En dat accepteren veel boeren uit andere delen van het land niet. De provincie is nu aan zet om die bedrijven te sluiten en debatteert er vandaag over. En daarom staan er een boel trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. En mijn collega Edwin is er ook bij.
8: Dit speelt, zeggen zij, ook nu al bij pluimveehouders in Friesland. Dus als dit doorgaat hier in Brabant, dan volgt Leeuwarden, Arnhem en Zwolle. Die plaatsen zijn willekeurig net genoemd bij de start hier van deze manifestatie. En zij hopen nu door dit hier in Brabant te voorkomen, dat dat verder niet als een golf over het land trekt. Dat is een grote vrees hier vandaag.
7: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Op de A59 rijden op dit moment veel trekkers naar Den Bosch voor het protest waar ik het net over had. Of het ongeluk iets met het trekkerprotest te maken heeft, weten we niet. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, zeggen Kroatische media. De brand is aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. En studenten en starters die op de Spinoza campus in Amsterdam Zuidoost wonen, willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi. En die puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden de beesten eng, maar de ratten zelf, die zijn niet meer zo schuw.
9: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
10: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
9: Nee.
10: Dus ze blijven lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld. Ja.
7: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. Ik heb het weer voor je. Het is een tropische snikhete dag met volle bak zon. In het noorden een graad of 30. In het zuiden kan het zelfs 38 graden worden.
6: Quincy. De nummer 1 uit de Phonics X-Chart, die hoor je zo. Eerst Faruko met Peppas. You're

0: Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Voor sommige delen in Nederland is dit het laatste weekend voordat de scholen zelfs weer gaan beginnen. Dus dat betekent dat we wel extra moeten genieten van dit weekend. Dat kunnen we natuurlijk al doen tijdens Quincy's Weekend Warm-up. Elke week heb ik een heerlijke mix voor je klaarstaan die ervoor moet zorgen dat het energieniveau nog meer de lucht in gaat knallen. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Ik heb nog geen nieuwe Quincy's Weekend Warm-up voor je, maar eentje die heel erg goed in de smaak is gevallen. Eentje waarbij de reacties echt sky high gingen in de NPO luisteren van, joh Quinna, wat doet deze mix dan? Het is een mix die gemixt is door DJ Mini. En het is de best of dancehall mix. Dus ik zou zeggen, niet eens, ga achteroverleunen. Ga gewoon opstaan en ga genieten van deze mix.
2: Hey yo, Mini, I hate that shoe.

Shout-out naar DJ Mini nog steeds voor deze mix. Ik zie de reacties komen weer binnen van jou, Quinna. Deze mix, wat een mix, sowieso. Maar goed, we gaan nu wel vooruitkijken. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Waar moet de mix uit bestaan? We hebben vandaag even Best of Dance al gedaan. We hebben een Best of van producers gehad. Denk bijvoorbeeld aan Tay Keith die we hebben gehad, aangezien die overleden was. We hebben een Best of Latin gehad, de Best of an Era gehad. Wat moet de mix van volgende week worden? Drop het in de NPO Luisterapp. En bewegen we nu ondertussen richting Bakkie Bizarre.

0: Daddy Yankee samen met Snow Con Calma.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wat lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen, zoals ik ook altijd doe. Alleen de vraag aan jou is wel, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel, dit bakkie bizar. Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luister. Hebben ze zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zometeen lekker snel mee reageren. En terwijl je dat doet, ja weet je, het is vrijdag. Pak even een lekker bakkie erbij. Pak zometeen ook een roze koek. Kan je extra genieten van het verhaal. Want ja, voor het bakkie van vandaag vliegen jij en ik richting Ecuador. Als Erling Haaland, je weet wel, die voetballer van Noorwegen, echt enorm populair daar is. Zeker naar aanleiding van het laatste WK, heel veel gunfactor gecreëerd. Alleen op de manier waar hij nu bekend mee is geworden in Ecuador, daar wil je helemaal niet bekend mee staan. Nee. Alleen de vraag aan jou is, ja, wat is er dan dus gebeurd in Ecuador? Antwoord A, zijn hoofd is te zien bij een aanbijenreclame. Antwoord B, zijn hoofd is te zien op toiletpapier. Of antwoord C, zijn hoofd wordt gebruikt voor op cocaïneblokken. Welk antwoord denk jij dat juist is? Is Erling Haaland zijn hoofd A te zien bij een aanbijenreclame? Nee, niet aardbeien, aanbijen, je weet wel. Dat is ietsjes nastier. Antwoord B, zijn hoofd is te zien op toiletpapier. Of antwoord C, zijn hoofd is te zien op cocaïneblokken. Drop het antwoord in de NPO-luister waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zometeen samen over hebben. En in die tussentijd zou ik zeggen, geniet van.

0: Elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel of misschien op werk. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over de Noorse voetballer Erling Haaland, super populair geworden in Ecuador. Niet alleen door zeg maar het voetbal, maar er is ook nog een andere manier, maar daar wilde hij liever niet populair mee worden. Vraag aan jou is alleen, ja, wat is die reden? Antwoord A, zijn hoofd is te zien bij een aanbijenreclame. Antwoord B, zijn hoofd is te zien op toiletpapier. Of antwoord C, zijn hoofd is te zien op cocaïneblokken. En er komen aardig wat reacties binnen hoor. Ik zie Riam Cello zegt onder andere antwoord C. Nilo zegt onder andere antwoord C. Walker. Ik zie Antonio. Ik zie Donny. Ik zie Mariska. Ik zie Rens. Ik zie vriend van de show Olivier. Die zegt, ja Quinna, ik denk antwoord D. Zijn hoofd is te zien op de AirPod cases van Lexus The Don. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Twee voice memo's zijn ook nog binnengekomen. Komen van Cupsy en namelijk ook nog eens van Dogla.
1: Thank you, Cupsy Roy Speakers. Ik ga dit keer voor antwoord C. Zo is te zien op cocaïneblokken.
2: Yo, Quinna, what's up? Ik denk is antwoord C, man. Want Haaland is wit, toch? Je weet toch, witty, wit. Dat is het, man.
0: Hey, die reden pak mij. Ik zeg heel eerlijk, zijn hoofd is wit, dus het zit bij die witty. Wauw, shout-out naar Dogla voor deze man. Maar ja, de vraag is dat ook het juiste antwoord? Is dat... Ja, ik moet al zo hard lachen. Zeg maar, het is wel het juiste antwoord, maar ik denk, tenminste, ik denk niet vanwege die reden. Zijn hoofd is inderdaad te zien op cocaïneblokken. Ja, best wel lijp. Je ziet dus echt gewoon grote groene pakketten waar drugs in zit. En dan zie je gewoon Erling Haaland zijn hoofd erop geprint. Ja, ik denk van alle dingen in het leven waar je bekend mee wil worden, dat je hoofd op cocaïneblokken te vinden is. Ja, dat is natuurlijk wel weer het andere. Het ging ook om een vangst trouwens van 500 kilo. Dus moet je nagaan 500 kilo coke, daar is het hoofd van Erling Haaland op te zien. Crazy, crazy, crazy witty. Lobby sowieso voor het reageren in de NPO luisterapp. Ik zou zeggen, let's get it in. We gaan verder met de muziek. Zometeen Damage. Maar eerst Joe en Frenna. Dit is Cardio.

terug naar toen, Boef en Lijpen. Zometeen ga jij en ik heerlijk de middag opstarten. Onder andere Russian, Raul Alejandro en Whiskey die voor je klaar is. Maar ook echt van een kleine classic. Voor Radio 1 Ding, die ga je horen. Maar voor het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Woehoe!
1: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Woehoe!
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Woehoe!
1: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Woehoe!
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
9: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
11: Hey.

0: Reflex ga je horen met Come Again. Voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn twee mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Op de snelweg A59 reden veel trekkers naar Den Bosch, waar vandaag een boerenprotest is. Volgens verslaggever Mark Robin Visser is het nieuws over het ongeluk ook aangekomen bij de protesterende boeren.
2: Het nieuws over dat ongeluk is hier zojuist ook bekend geworden. Ook binnen in de zaal heb ik gehoord, maar hier buiten is het programma ook even stilgelegd. Geen muziek hier, terwijl er toch een groot podium is gebouwd. Er zijn vele honderden actievoerders hier bij elkaar. De stroom die hier toch vanochtend vrij constant was, is een beetje opgedroogd. En een van de laatste bussen die hier stopte met actievoerders, die hebben dat ongeluk ook gezien onderweg.
1: De boeren protesteren in Den Bosch onder meer tegen de stikstofplannen van het kabinet. In een Duits natuurgebied vlakbij de grens met België en Nederland woedt een grote brand. De vlammen zijn op zo'n 200 meter van het Duitse dorpje Guy vandaan. Het dorp is inmiddels ontruimd. Dik 2000 inwoners worden opgevangen in een sporthal in een dorp verderop. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam, weten we niet. Iedereen droomt er stiekem van tijdens een verbouwing in de muren of onder de vloer een verborgen schat tegenkomen. In België is dat dus gebeurd. Ingemetseld in een kelder vonden bouwvakkers een goudschat in een kist. In totaal ging het om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten. De directeur van die organisatie vertelt erover bij mijn Vlaamse collega's van de VRT.
3: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
1: Of die organisatie het goud ook mag houden, is nog niet duidelijk. En het weer, het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30 en in het zuiden maximaal 38 graden vandaag.

instellingen ook aan hebt. Maar in mijn geval zorg ik dat alles, ja, zeg maar, opgeslagen blijft. Dus mijn chat die herkent op een gegeven moment een patroon van mij. Die weet wat ik wel wil, niet wil, wat ik wel lekker vind, niet lekker vind, et cetera, et cetera. Dus ik hoef nooit dingen opnieuw uit te leggen. En toen zag ik dus bij die video dat als je om een bepaalde prompt vraagt, dat er best wel hele interessante informatie uit kan komen rollen. Ik heb het net zojuist bij mezelf gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was eigenlijk heel ergens confronterend, maar ook wel heel refreshing om even te lezen. Van, hey, ben ik inderdaad nog wel goed bezig? Wat zijn een beetje mijn valkuilen? Waar moet ik juist verder op doorgaan? Dus we gaan

0: kunnen toesturen. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, kan je 5 dingen opnoemen die ik nooit direct aan je heb vermeld. En hou je niet in om me een goed gevoel te geven. Als je dit namelijk stuurt aan je chat, nou dan gaat hij even nadenken, zie je ook staan, even kijken naar wat de gesprekken hebben gedaan. En dan komen er best wel 5 interessante punten uit. En ik ben heel erg benieuwd wat één van die punten is. Als je dat dan hebt gedaan waarvan je zegt, wow Quinn, dat chat dit over mij zegt, vind ik eigenlijk wel iets bijzonders hebben. Het is niet negatief, hè? Laten we dat vooropstellen, maar het kan ergens wel een klein beetje confronterend zijn. Maar denk eraan, in die confrontatie zit groei. Dus ik ga hem nog één keertje aan je voorlezen. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, noem 5 dingen die ik nooit direct aan je heb vermeld. En hou je niet in om me een goed gevoel te geven. Ja? Als je die zou kunnen gooien in je chat, de reacties met mij zou kunnen delen. Je vraagt om 5. Pak de leukste eruit. Degene waarvan je zegt, die wil ik heel graag met je delen. En met ook de FunXM ga ik er zometeen ook eentje toelichten. Ben ik heel erg benieuwd waar we gaan komen. Weet je, nog 1 keertje. Als je ChatGPT hebt, stuur je dan de volgende prompt. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, noem 5 dingen die ik nooit direct aan je heb vermeld. En hou je niet in om me een goed gevoel te geven.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games. En wat weet Chet over jou wat jij zelf nooit hebt gezegd?
1: Funny's Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Is de vraag die ik zojuist aan je heb gesteld. Als je ChatGPT hebt en je laat ook alle gesprekken automatisch opslaan, zodat er ook een patroon gevormd kan worden, dan vroeg ik aan jou of je de volgende prompt kon sturen naar Chat. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, noem 5 dingen die ik nooit direct aan je heb vermeld en hou je niet in om me een goed gevoel te geven. En dat komt, ja, dat kan best wel confronterend overkomen, maar wel met hele mooie inzichten. Ik kreeg wel appjes van, wow, Quinn, deze prompt is echt te ziek. Maar ik heb dus reacties binnengekregen. Ik ga er 2 oplezen. Ik heb er ook eentje die van mezelf is. Dan weet je van, hey, Quinn, die wil niet alleen maar van iemand anders weten. Ik deel die van mij ook. Jamila die zegt, ja,

vraag eerst vier mensen wat zij ervan vinden. Oké, okay, Jamila, lobby. Mooi voor, dat je dit doet. Die van mij ligt wel een beetje in één lijn met die van jou. Ik ga hem zo meteen voorlezen. Eerst nog een anonieme. Bij mij kwam eentje wel heel erg binnen. Chad zei dat ik volgens hem al maanden weet dat mijn relatie eigenlijk voorbij is. Zonder dat ik dat ooit letterlijk heb gezegd. Blijkbaar praat ik alleen nog maar over hoe het vroeger tussen ons was. Vraag vaak ik hoe weet je of ik nog verliefd op hem ben, et cetera, et cetera. En ik heb meerdere keren gevraagd hoe het zou zijn om alleen te wonen. Hij zei volgens mij ben je niet meer aan het twijfelen of je weg wil, maar aan het wachten tot je jezelf toestemming geeft om te gaan. Wauw. En dit komt gewoon uit chat, hè? Op basis van dingen die jij gewoon hebt toegestuurd. Crazy. Die van mij, die zei tegen mij, wat ik zei, een beetje in één lijn met die van Jamila. Die zegt, je zoekt regelmatig bevestiging, terwijl je het antwoord eigenlijk al weet. En deze vind ik misschien wat interessant, zegt hij er ook nog bij. Heel vaak leg je iets aan me voor waarbij je zelf al 80 à 90% van de juiste beslissing hebt genomen. Een thumbnail of een edit, een advertentie, een format, een aankoop. Ik vraag bij alles, wat denk jij? Maar inderdaad, zelf heb ik vaak al de keuze gemaakt. Mocht je het interessant dus vinden om hem voor te leggen aan chat, om even ook toch een beetje self-learning te doen, stuur dan deze prompt naar chat. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, noem 5 dingen die ik nooit direct aan je heb vermeld. En hou je niet in om een goed gevoel te geven. Let op, het kan confronterend zijn, maar waar confrontatie is, daar is groei.

Jonna Fraser en Jayon met Kona. En ik krijg ondertussen nog steeds appjes binnen in de MVO luisterapp op basis van die chatprompt. Geloof me, je kan nog veel dieper gaan. Hè. Ik ben zelf al veel dieper gegaan. Ik ga denk ik maandag daar verder op terugkomen. Maar ik zie bijvoorbeeld Jeffrey die zegt, hey, heftig man, Quinn. Die ChatGPT gaat me wel even zieke reality check. Ik zie het ook bij Link voorbij komen. Ik zie het bij Annemarie. Ik zeg, ja, het is inderdaad behoorlijk confronterend, maar wel precies wat ik moet horen op dit moment. Dus ik ga hem nog één keertje aan je voorlezen. Of je er wat mee wilt doen, dat is natuurlijk aan jou. Maar het kan je hele mooie inzichten geven. Gebruik de volgende prompt. Op basis van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, noem 5 dingen die ik nooit direct aan je heb vermeld en hou je niet in om een goed gevoel te geven.

Ja, dan is het 12:15 en elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En misschien nog belangrijker, dat jij heerlijk richting het weekend toe kan bewegen. Sterker nog, misschien is dit wel je laatste weekend voordat jij weer naar school moet aankomende maandag of weer aan het werk moet. Dus ja, dan moeten we extra gas gaan geven, toch? Welke tune zou jij zometeen graag willen horen? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister. Ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen, dus als ik dat droppen er toch vast in. En dan gaan we even kijken of die zometeen tijdens 12:15 gedraaid kan worden, ja? Welke tune wil jij zometeen horen die extra energie geeft? Drop het in de NPO Luister. Misschien hoor je hem zo, ja, hier zo, tijdens 12:15 op Phonics.

0: staan op jou te wachten om ervoor te zorgen dat je heerlijk richting het weekend gaat. Misschien heb je het al ziek over voorbij komen in de NPO luisteren. Dan hoop ik gewoon dat je heerlijk in een vibe gaat komen, toch?
1: Ja.
0: Jermaine, die stuurde de eerste toe. Hij zei, nou, wat zegt een Ray Schremmer dan met Gucci Mane? Ik wil graag wel even Black Beatles horen.

Ronnie Flex en My Haters, alles wat ik mis tijdens Rewind of Phonics. Laatste tune, ook kwart voor Quincy. Zometeen is het tijd voor jou, Phonics X-Chart. Gaan we even kijken of Fresh en KM nog steeds op nummer 1 staat met de bare minimum. Maar voordat we aan de slag gaan, eerst tijd voor het laatste nieuws.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Wegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Protesterende boeren wordt gevraagd niet meer de snelweg te pakken. Die oproep doet Farmers Defence Force na het dodelijke auto-ongeluk vanochtend op de A59. In de staart van hun file ging het flink mis. Vier auto's botsten op elkaar en daarbij vielen twee doden. Die file was ontstaan door trekkers die op de snelweg reden op weg naar een stikstofprotest in Den Bosch. Bij dat protest is de muziek uitgezet en het programma even gestopt om stil te staan bij het ongeluk. En in de provinciale staten van Brabant is een moment stilte gehouden. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van Ceuta te voorkomen. Op social media gaan oproepen rond om morgen opnieuw te proberen dat stukje Spanje te bereiken. En Marokko trekt daarom van alles uit de kast, zegt onze correspondent Samira Jadir.
1: Nou, er is veel politie op de been, maar ook andere veiligheidsdiensten zijn zichtbaar aanwezig. Ik heb hier bijvoorbeeld een waterkanon gezien en er is veel extra mankracht ingezet. Boven de stad hoor je ook nog af en toe drones vliegen. Daarmee houden ze in de gaten of zich ergens grote groepen mensen verzamelen. En ook op de wegen richting Funidek zijn extra checkpoints.
0: Twee weken geleden wisten zo'n 80.000 mensen vanuit Marokko het strand van Ceuta te bereiken, vooral zwemmend. Het grootste deel is teruggestuurd of zelf teruggegaan, toen bleek dat ze geen kans maakten op asiel. Acteur Hans Beyer is overleden. Die ken je waarschijnlijk van zijn rol als B100 uit Bassie en Adriaan.
2: Luister naar het antwoordapparaat van B1. Nummer. Oh, ik heb ook altijd weg.
0: Beyer heeft in de jaren 80 en 90 ook rollen gehad in series als Vrienden voor het Leven, Oppassen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78 jaar. En het weer, snikheet. De hele dag volle bak zon en weinig wind. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 30 graden. En meer landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot 37 graden.
3: De Phonics X-Chart. Ciao, tutti, buongiorno. Je luistert naar jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart. 40 beste tunes van dit moment. Alleen voordat we die hete hitlijst induiken, gaan we eerst even terugblikken naar al het moois wat de Phonics X-Chart ons heeft gegeven.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: De Phoenix X-Chart.
4: Dat was hem weer voor deze week. Het beste wat de Phoenix X-Chart ons de afgelopen jaren heeft gegeven. Maar we krijgen natuurlijk nog steeds heel veel hitte. Dus ik zou zeggen, laten we de hitlijst induiken. Maar niet voordat we een blik hebben geworpen op de top 3 van vorige week. Met 1 positie naar beneden afgegleden. Jonna Vreese samen met Jayon Panna. Ze hadden namelijk een zilveren medaille in handen onderweg naar goud. Maar ja, helaas stranden ze deze week met brons. Kijken waar ze weer naartoe kunnen.

39 deze week, die is voor Jonna Fraser samen met Tiwa Savage. Dit was Turn It Up, dat is jouw Fun XX chart. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen zijn jij en ik heerlijk aan het aftellen richting die nummer 1 posities tijdens jouw Fun XX chart. Want ja, je

even die tunes toch gewoon heerlijk binnenlopen. Dave samen met Thames Raindance op 37. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. Je luistert naar jouw Phonics X-chart, je favoriete hitlijst. Zeer zeker lekker op deze vrijdag. Staat Bare Minimum nog steeds op nummer 1? Of is er een kaper op de kust? Daar gaan jij en ik samen verder naartoe werken zometeen. Maar eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben volgend jaar weer wat minder geld in de portemonnee. Volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht dan met 0,3%. Dat komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen, zegt Roeland van de economieredactie.
1: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Ondanks grote spanningen in de wereld blijft de Nederlandse economie wel groeien. Naar verwachting volgend jaar met 1,2%. Bij het dodelijke ongeluk op de A59 zijn vanochtend 6 mensen gewond geraakt. 2 mensen kwamen om. Dat gebeurde na een botsing in een file die werd veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. En dat is inmiddels afgelopen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
2: De meeste mensen zijn ook alweer naar huis. Er waren hier vele honderden aanwezig. Veel dus ook met de

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben volgend jaar weer wat minder geld in de portemonnee. Volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht dan met 0,3%. Dat komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen, zegt Roeland van de economieredactie.
1: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Ondanks grote spanningen in de wereld blijft de Nederlandse economie wel groeien. Naar verwachting volgend jaar met 1,2%. Bij het dodelijke ongeluk op de A59 zijn vanochtend 6 mensen gewond geraakt. 2 mensen kwamen om. Dat gebeurde na een botsing in een file die werd veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. En dat is inmiddels afgelopen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
2: De meeste mensen zijn ook alweer naar huis. Er waren hier vele honderden aanwezig. Veel dus ook met de trekker gekomen. Er staan nog een paar demonstranten hier wat na te praten. En ja, die trekkers die gaan dus ook weer terug. En de verwachting is, ik hoor dat hier van de mensen toch wel, dat ze ook weer over de snelweg terug zullen gaan. Dus dat is oppassen geblazen.
0: Een van de organisatoren riep de protesterende boeren op om juist niet over de snelweg terug te rijden. En Max Verstappen draagt volgende week tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort weer een speciale helm. Dit keer is die in de stijl van het super Nederlandse Delfts blauw. Nou, de presentator van fansite GP Fans keurt hem goed.
3: Delfts blauw, en ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg er gewoon kippenvel van toen ik het filmpje zag. Het zag er zo mooi uit. Het is natuurlijk een eerbetoon aan alle mooie herinneringen die hij heeft gehad op het circuit van Zandvoort.
0: Wie dit weekend, maar die daarna, is de Grand Prix dus voor het laatst in Zandvoort. En zien we Max weer in actie. Het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.
4: Ciao tutti, buongiorno. Je luistert naar jouw Phonix X-Chart, de hitlijst met de 40 beste tunes van dit moment volgens jou. Samen zijn we heerlijk aan het aftellen richting die nummer 1 positie, maar we hebben nog wel wat te gaan hoor. Eerst nu op 36, 24 Hours van Stormzy en Odile.

XX Short. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Je bent ingetuned tijdens de top 40 hier op Phonics. Tijdens van top 40 kan je stijgen, je kan dalen, je kan nieuw in de X-chart terechtkomen, maar je kan er ook uitgaan daardoor. Deze week hebben we maar één nieuwkomer, die hoor je direct nadat je hebt gehoord wie er uit de lijst is gegaan. Dat is namelijk Lil Kleine samen met Jonna Vreese, Fashion Week. 21 weken heeft hij gestaan in jouw Phonics X-chart. En als de enige tune waar we vaarwel tegen zeggen, sowieso een dikke shout naar Lil Kleine en Jonna Vreese. Maar niet getreurd, die staan nog in de lijst en er komt nog genoeg hitte aan, toch? Zeker, zeker. Maar we gaan meteen wel verder met aftellen. Positie 34 was de dikste afgelopen week, om deze week dus nieuw binnen in de hitlijst. ADF Eentje samen met Karel. Dit is Zomerblues op 34. Funny. Mijn haren en

positie 31 deze week. Die is voor Ronnie Flex samen met Earsize Caribbean Girl tijdens jouw Phonics X-Chart. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn jij en ik aan het bewegen richting die gewilde nummer 1 positie. Met zometeen tijdens deze hitlijst de opa van de X-Chart die een nieuw record gaat vestigen. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor Highest Flex van Yves Laurent op 30. Phonics!

Alba tijdens Yo van XXXTentacion. Dat betekent dat we halverwege zijn. En elke donderdag of vrijdag komt er heel erg veel nieuwe muziek uit. Ik kan snappen als jij zegt, ja Quincy, ik kan het niet allemaal meer bijhouden. Speciaal daarvoor kijk ik natuurlijk met je mee. Ja, dat doe ik zeer zeker. De XXXTentacion Halftime Show, dat is het moment om nieuwe muziek te ontdekken.

Yeah, DJ Hoe Het Was en Alles Is Oké. Die hoorde je zojuist tijdens de X-Chart Halftime Show. Kunnen zomaar in jouw Spotify-lijst terecht kunnen komen. Ronnie Flex natuurlijk, de DJ Roffa EP. Daarover straks natuurlijk ook nog meer. Siggy en Dins, de Dansvloer EP. Dus er is heel veel heat om te beseffen. Maar voor nu ga jij en ik verder met aftellen. Kleine John en Chavante. Die hoor je nu met After Party op 20. Put it.

Net kapiteetjes, je liggen aan parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes.

Trobi K, Jade Lauren met Hoog. Die hoor je juist op positie 18 tijdens jouw Funix X-chart. En we beginnen steeds dichter en dichter bij die gewilde nummer 1 positie te komen. Staat bare minimum daar nog of is er een kaper op de kust? Daar ga jij niks om meteen achter komen. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je ze voor je? Die Kadiz Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Midden Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.

0: street art, gaming, street sports en live muziek van onder andere La Vils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bij het ongeluk kwamen 2 mensen om het leven en vielen zeker 6 gewonden. Op de snelweg reden veel trekkers, die waren onderweg naar een boerenprotest in Den Bosch. Onverstandig, zegt minister van Binnenlandse Zaken Heerma.
1: De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Maar het is ook een feit dat er een demonstratie was vandaag. En dat er trekkers op de snelweg reden. En dat dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag. Maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
0: Het protest in Den Bosch is inmiddels voorbij. En de boeren zijn weer onderweg naar huis. De politie heeft 12 mensen gevonden in een vrachtwagen in Vlaardingen. Ze zaten in de laadruimte waar het bloedheet was. De vrachtwagen stond op een terrein waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De chauffeur is gearresteerd en wordt verdacht van mensensmokkel. De migranten zijn ook aangehouden. Een simpele sloopklus eindigde voor 2 Belgische bouwvakkers in een bijzondere dag. Bij het slopen van een keldermuur vonden ze een goudschat in een oude kist. Het ging om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten met een waarde van wel 9 miljoen euro. Ze kunnen het zelf nog steeds niet geloven.
2: We waren een sleuf aan het graven voor die dikke pijp dat je er ziet achter u. Voor die in de grond te leggen en er zat nog een 25 centimeter fundering in de weg.
3: En dan ziet u dat.

0: 3. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bij het ongeluk kwamen 2 mensen om het leven en vielen zeker 6 gewonden. Op de snelweg reden veel trekkers, die waren onderweg naar een boerenprotest in Den Bosch. Onverstandig, zegt minister van Binnenlandse Zaken Heerma.
1: De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Maar het is ook een feit dat er een demonstratie was vandaag. En dat de trekkers op de snelweg reden. En dat dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag. Maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
0: Het protest in Den Bosch is inmiddels voorbij. En de boeren zijn weer onderweg naar huis. De politie heeft 12 mensen gevonden in een vrachtwagen in Vlaardingen. Ze zaten in de laadruimte waar het bloedheet was. De vrachtwagen stond op een terrein waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De chauffeur is gearresteerd en wordt verdacht van mensensmokkel. De migranten zijn ook aangehouden. Een simpele sloopklus eindigde voor 2 Belgische bouwvakkers in een bijzondere dag. Bij het slopen van een keldermuur vonden ze een goudschat in een oude kist. Het ging om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten met een waarde van wel 9 miljoen euro. Ze kunnen het zelf nog steeds niet geloven.
2: We waren een sleuf aan het graven voor die dikke pijp dat je er ziet achter u. Voor die in de grond te leggen en er zat nog een 25 centimeter fundering in de weg.
3: En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Ze roepen, we hebben goud gevonden, maar ja, dat geloof je niet in het eerste moment. Dat als je dichter gaat gaan kijken, en dan vind je meer en meer en meer. En ja, dat is niet te beschrijven.
0: De bouwvakkers dachten er nog even over na om de schat zelf te houden. Maar zeggen ze, het is veel te veel. Ze hopen wel op een mooi vindersloon. En het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies iets af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.
4: Phonics X-Star. Quincy. Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede middag, Quincy Doyle Speakers. Dat is jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart. We komen steeds dichter bij die nummer 1 positie. Staat bare minimum nog op 1, dat hoor je straks. Eerst op 17, we're all gonna make it, van Jonna Fraser.

Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn we aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Afgelopen week stond daar bare minimum. Alleen of die er nog steeds staat, dat gaan jij en ik rond de klok van, wat zullen we zeggen, 3:50 gaan wij daar achter komen. But first things first. Elke donderdag of vrijdag komt er enorm veel nieuwe muziek uit. Dat laat ik je onder andere horen tijdens de halftime show van de X-Chart. Maar je hebt ook elke week heb je de crème de la crème. Een tune die er echt uitspringt. En deze week komt die van een tune van het DJ Roffa EP van Ronnie Flex. Misschien heb je het gisteren ook meegekregen. Gisteren was het niet van XFM, maar Flex.

Punta Cana. Ikste van de week geweest hier op Funnix. All my ladies, idem dito. Maar er is natuurlijk nog veel meer uitgekomen. En een van die tunes die daarop staat, dat is de dikste van de week. Er was een beetje commotie over, maar de tune zelf, die is lekker. Dan heb ik het over de

positie 13 deze week. Frenna O'Deal en Wizkid met Coca Body. En wist je dat het inmiddels gewoon al een maand geleden is? Ja, moet je nagaan. Een maand geleden toen de WK-finale er was. Ja, een maandje alweer. Het hele voetbalgeweld. Heel veel discussies hebben er plaatsgevonden. Messi, Ronaldo, WK is rigged, whatsoever. Maar één ding kunnen we toch wel met z'n allen concluderen. Het was gewoon een lekker toernooi. Heerlijk al die voetbalwedstrijden. En het nieuwe seizoen is nu ook alweer van start gegaan. Maar goed, we blijven wel een beetje in die WK-sferen hangen. Want op positie 12, daar staan Shakira en Burna Boy voor je klaar. Dit is Die Die.

positie 8 deze week. Dat is Jan van XX, Sharp, Molly, Bees and Honey met Party Kill. En hoewel er heel veel huizen te koop staan op Vinda, is er één huis waar het vanaf september open huis is. Namelijk het huis van broederliefde. Vanaf september gaan ze de theaters in. En ik ben heel erg benieuwd wat dat teweeg gaat brengen. Het is sowieso een hele bijzondere stap. En ik gun de mannen uit Spangen dat het één groot succes wordt. Net zoals deze tune, Maak Me Niet Heet. Die hoor je nu op 7. Van X.

KM Lassa tijdens jouw Phonics X-Chart. Dat betekent we hebben een nieuwe nummer 1. Binnen 10 minuten weet jij wie het is, maar eerst moeten we andere podiumposities even de shine geven. Het is de hoogste positie van Mauvais Joe in jouw Phonics X-Chart als soloartiest. De bronzen plak heeft hij deze week behaald. Blijft een banger toch? Bilet? Phonics!

editie 2 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart. Die is voor Idalie, Ronnie Flex en Frenna Mets populair. En dat betekent dat we bij die gewilde nummer 1 positie terecht zijn gekomen. En ik moet toegeven, deze hele week, tenminste Phonics X-Chart perspectief, het is een flinke verschuiving. Er hebben heel veel verschuivingen plaatsgevonden, maar de verschuiving waar ik het nu over heb, ja, dit gebeurt helemaal niet vaak, nee. De grootste stijger van alle 40 tunes gaat direct door van positie 11 naar 1. Dus gewoon meteen de podiumplek op, goud in de handen. Ja, wat ik zeg, ik doe nu inmiddels al 2 jaar de X-chart, komt niet vaak voor. En het is tegelijkertijd ook niet heel erg, hè, want waar KM vorige week op 1 stond met Fresh Lassa Bare Minimum, staat hij deze week gewoon weer op nummertje 1. Zijn nieuwste tune, Blijf Rustig, is de nieuwe nummer 1 van jouw Phonics X-chart deze week. Ik wens je een heel fijn weekend. Ciao, ciao! I am-

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Sparen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.

0: Songfestival. Daar wil je bij zijn.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Volgens de politie gaat het om een man van 71 en een vrouw van 72. Het ongeluk gebeurde op de A59 in de staart van een file die was ontstaan door trekkers. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers mogen niet op de snelweg, maar de politie en het OM besloten niet in te grijpen. Premier Jette vindt dat niet handig.
1: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
0: Bij het ongeluk raakten ook 6 mensen gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De brandweer in Almere is uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar deze verslaggever van Omroep Flevoland kan nog niet veel zeggen over de schade.
2: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft en dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
0: De oorzaak van de brand bij de caravanstalling in Almere wordt nog onderzocht. Studenten en starters die op de Spinoza Campus in Amsterdam-Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en de puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden die beesten eng, maar die ratten zelf zijn niet meer zo schuw.
3: Zulke beesten die hier goed gevoed worden, of al het rest eten wat er ligt.
4: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
3: Nee.
4: Dus het blijft lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld, ja.
0: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. En het weer volop zon en nog steeds bloedheet. Langs de kust is het zo'n 30 graden.

0: handhaven en dat ze dat gericht doen.
1: Bij het ongeluk raakten ook 6 mensen gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De brandweer in Almere is uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar deze verslaggever van Omroep Flevoland kan nog niet veel zeggen over de schade.
2: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft en dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
1: De oorzaak van de brand bij de caravanstalling in Almere wordt nog onderzocht. Studenten en starters die op de Spinoza Campus in Amsterdam-Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en de puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden die beesten eng, maar die ratten zelf zijn niet meer zo schuw.
3: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
4: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
3: Nee.
4: Dus ze blijven lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld. Ja.
1: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. En het weer volop zon en nog steeds bloedheet. Langs de kust is het zo'n 30 graden. In het oosten en zuiden van het land tikt de thermometer hier en daar zelfs 37 graden aan.

0: vandaag met Naomi, want Wef is lekker op vakantie. Het is nog steeds een weekend die begonnen is. Naomi, hoe gaat het tot nu toe met het kontje pieren?
1: Kontje pieren?
0: Kontje pierseizoen is toch wel bezig nu?
1: Ja, gaat wel goed.
0: Festivals, clubs, noem het maar op. Zijn
1: ja,
0: er nog
1: ik ga wel veel uit, ja.
0: Ja, ik zie jou ook veel buiten.
1: Ja, zie me buiten.
0: Ik zie dat je outside bent.
1: Ja, klopt.
0: Wanneer ben je nog meer outside komende tijd?
1: Ik denk wel eigenlijk bijna elke dag. Nee, vanavond ga ik even rustig aandoen. Ik ben een partijtje brak.
0: Ja, je bent, ja. Heb je nog een leuk verhaaltje over gisteren?
1: Nee, heb ik niet.
0: Nee, oh,
1: hoe gaat het met jou, schat?
0: Nou goed, en ik probeer eigenlijk een beetje naartoe te praten dat wij Lowlands gaan volgende week.
1: LOL,
0: Lowlands. Dat is een beetje waar we elkaar vorig jaar voor het eerst gezien hebben, toch?
1: Nou ja, ik zag jou.
0: En ik zag jou niet.
1: Dat is echt waar, ja.
0: En je wilde mij niet aanspreken omdat je dacht dat ik arrogant was, toch?
1: Ja, dat is een beetje waar, maar nu weet ik dat je eigenlijk gewoon een klein goud hartje hebt.
0: Maar waar zit dat hem dan in? Waarom denken mensen dat ik arrogant ben?
1: Nou ja, sta je dan met je outfitje en je brilletje. Ja, let's be honest. Noorden, foute boy.
0: Eerlijk, jij kan zeggen, hartstikke toegankelijke guy. Gewoon.
1: Ja, vind ik wel echt, ja.
0: En we gaan dan daar dus ook kamperen voor het eerst. Want ja. Ik ben hartstikke toegankelijk. Maar wat jij zegt, outfitje, zonnebrilletje. Ik ben wel een luxe poes natuurlijk.
1: Ja, dat zie
0: je. Dit wordt mijn vierde jaar Lowlands. Ik heb gewoon altijd... En Lowlands, dat is een festival. Daar ga je heen. Maar daar moet je dus ook echt kamperen. Dat is best wel gewoon savage. En ik wilde dat nooit doen. In de rij staan voor de douche. Met je handen... Je reet afvegen, dat soort dingen.
1: Dat hoef je niet te
0: dus
1: doen.
0: Dus ik heb altijd in een soort van pannenstil altijd gefixt dat ik in een parkje zat. Alleen dit jaar hebben ze gezegd, zoek dit lekker uit. Als jij wil gaan, ga lekker. Maar je moet er wel op de camping.
1: Op de camping?
0: Ja.
1: Op de camping of op de glamping?
0: Ja, ik ga natuurlijk... Ik heb wel een glamping plekje. Dat is een
1: ik wou net zeggen,
0: camping.
1: Jij gaat niet je eigen camping. Tent opzetten.
0: Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om wat festivaltips te vragen.
1: Goeie.
0: Wat kampeertips te vragen. Want wat moet ik meenemen? Wat zijn dingen die andere luisteraars mee moeten nemen? Maar ook als je naar een festival gaat. Wat zijn nou even die tips voor de laatste weken van het festivalseizoen? Dat we elkaar even een beetje happy kunnen maken.
1: Hele goeie.
0: Drop dat even in de NPO Luister app. Wat zijn jouw tips... Om een campingnacht te overleven. Maar ook zeker nog even die festivaltips. Drop het. Dit is Equals Be Happy.

0: het specifiek kampeertips. Want Lowlands staat voor de deur. Volgende week is het zover. Naomi, wij gaan daar naartoe. Ja. Wat zijn de reacties die we hebben binnengekregen als het gaat om tips voor het campingseizoen?
1: In de NPO Luister app zie ik Imani die zegt powerbank, vochtige doekjes en een goede regenjas. Daarmee overleef je letterlijk alles op een festivalcamping.
0: Ik moet echt zeggen, die vochtige doekjes is een hele goede. Ja. Maar wel echt op waterbasis. Want ik had toen bij de drogisterij een lotion doekjes gekocht.
1: Ja.
0: En ik dacht van ja, ik had één festivaldag waar ik heel veel festivals had. En ik wist, ik ga gewoon niet fris zijn, een beetje stinken. Ja. Dus ik had dat doekje overal langs gehaald. Begon te branden.
1: Ja.
0: Begon te branden.
1: Klopt. En als je daarmee ook je kut afveegt, nou, sta je in de fix.
0: Dus waterbasis is een hele belangrijke tip voor haar. Jaden zegt het niet te moeilijk doen hoor. Camping is juist gezellig. Dag 2 ruikt iedereen hetzelfde. Dus maakt het ook niet meer uit. Nou,
1: dat
0: is verschrikkelijk.
1: En Nadia laat weten. Neem een luchtbed mee, maar test hem thuis. Niks erger dan er om 3 uur 's nachts achterkomen dat er een gat in zit.
0: Ja, Ray die zegt, mijn tip is juist geen luchtbed, maar pak even zo'n goed slaapmatje. Scheelt ruimte, gedoe en je hoeft niet midden op de camping te gaan zitten pompen.
1: En Selma heeft ook een goede zoek bij aankomst. Meteen uit waar de wc's en douches zijn. Die fout maak je maar 1 keer.
0: Maar wacht even, dus er is ook geen wc bij die tent. Dus je moet daar zo gezamenlijk. Dus als je midden moet schijten gewoon, dan moet je...
1: Ja, maar wat ik wel eens heb gedaan op Lowlands toen ik nog op de normale camping zat. Als ik dan echt heel erg moest plassen. Ja, je hebt gewoon een beetje zo van die bomen, toch? Er staan ook tenten, maar dan ga je gewoon even in de bosjes.
0: Het Lowlands is wel wild, hè?
1: Ja.
0: Weet je dat je daar een plek hebt waar je dan heen kan?
1: Ja.
0: En dan kan je in de rij gaan staan om in een soort van bijenkorf. Ja, je knikt al ja om seks te hebben.
1: Ik heb het inderdaad gezien, ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
0: Ga jij dat dit jaar uitproberen?
1: Ik denk dat ik dat dit jaar uit ga proberen, ja.
0: Maar oké, wacht even. Dus je gaat dan in de rij staan met de persoon met wie je seks gaat hebben. Dan gaat er zo'n luikje open, dan ga je dan erin. En dan vind je dat dan niet vies? Of het wordt wel schoongemaakt?
1: Nou, volgens mij staat er dus wel iemand bij die het schoonmaakt. Ja. Dus vies.
0: Maar wat is dan die kink van... Om dat te doen daar, dat je andere mensen bezig hoort? Of dat
1: ik heb hier over nagedacht toevallig gisteren. En toen dacht ik van, ja, maar dan moet je dat plannen. En dat maakt het minder geld. Maar toen dacht ik, hoe leuk is het dat je zegt, oké, schat, ik ga even naar deze stage. Ik doe even daarna een wijntje. En dan om 4 uur spreken we af bij de bijenkorf om te neuken. Vind ik leuk.
0: 4 uur bijenkorf, vrijdag of zaterdag. No limit.

opnieuw door je speakers, Herofonics. En wij kregen een belletje binnen van Sarah. Sarah, goedemiddag. Sarah heeft opgehangen. Dat is jammer. Ja, Sarah die belde voor het volgende. Sarah, mocht je luisteren en er zou iets mis zijn, ga met de verbinding. Bel dan eventjes in, want ik was wel heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dat is namelijk iets wat mij... waar ik het graag over wil hebben. Dus ik ga zo meteen even nog proberen Sarah terug te bellen. Dit zijn Bokke 8 en Jo Silvio met Extra.

0: te hebben.
1: Ja.
0: Wij zijn Phoenix.
1: Ja.
0: Wij zijn een zender door en voor jonge mensen.
1: Ja.
0: Door en voor jonge mensen. En dat is even heel belangrijk. Wij zijn geen zender voor kinderen.
1: Ja.
0: Ik heb zelf kinderen. Trotse vader. Alleen mijn kinderen mogen niet naar Phoenix luisteren.
1: Waarom is dat?
0: Omdat er onderwerpen worden besproken die niet voor kinderen zijn.
1: Fair.
0: Want die zijn voor en door jonge mensen.
1: Ja.
0: Wij jonge mensen leven. Wij jonge mensen wij genieten van het leven. Wij jonge mensen bespreken mooie dingen, controversiële dingen. En ja, we hebben het ook wel eens over 18 plus dingen.
1: Ja.
0: Maar omdat wij een zender zijn die voor jonge mensen is, is het dus, je mag met kinderen naar Phoenix luisteren. Ik zeg niet als je met kinderen in de auto zit, dat je
1: hartstikke
0: niet mag
1: gezellig
0: luisteren.
1: Kunnen ze
0: maar het
1: wat leren?
0: Is jouw verantwoordelijkheid. Ik krijg net een belletje met ja, het taalgebruik is niet normaal. Ik zet het aan in mijn winkel. Dan hoor ik dingen over seks en om dit en om neuken daar. Het is niet dat wij een of andere telcel zijn of telshop, dat we het daar de hele tijd over gaan hebben. Maar nee, dit zijn de onderwerpen die voorbij komen. En ik ben een beetje zat dat ik dat soort berichten krijg. Want we hebben non-stop zenders waar je non-stop Phoenix muziek kan luisteren. Wil je voor de muziek, pak de NPO Luister app erbij. Doe dat gewoon lekker. En verder, als je met kinderen in de auto zit, denk er dan over na dat dit soort dingen kunnen gebeuren.
1: Ja, vet.
0: Ja, en helaas, ik wilde heel graag met de persoon die we net aan de lijn hadden, Sarah.
1: Ik ook, ik had het willen horen. Wat vind je dan zo erg?
0: Daar ben ik zo benieuwd naar. Maar ja, het hangt dus op. En ik had het al aangekondigd, dus dan vind ik wel dat ik dat dan eventjes moet zeggen. Ja. Zometeen gaan we het ook trouwens weer over gecheat of niet hebben. Dat is ook altijd wel. Ik denk dat het ook een 18 plusje wordt.

0: Weet je altijd of iemand aan het cheaten is of niet? Let dan nu goed op.
1: Gecheat.
0: Of niet? Ja, het moment is daar voor de focus, rust en de tijd. De Funnies Courtroom gaat open en we gaan erachter komen. Heeft jouw partner, jouw ex, jouw scharrel, je oom of je tante gecheat of niet?
2: Ja, ik krijg een berichtje binnen. Er staat, mijn vriend was laatst op boys trip met zijn matties naar Albufeira. Ik vertrouw hem, maar ik weet ook dat hij nogal een flirt kan zijn als hij uitgaat. Nou, na die vakantie zette hij een fotodump op Instagram. Niks bijzonders, totdat ik de reactie zag. Een meisje reageerde onder zijn foto's. Had an amazing time, XXXX. Vier kusjes erbij nog. Nou, ik vroeg natuurlijk meteen wie zij was. Volgens hem was ze gewoon met een van zijn matties en heeft hij verder niks met haar gedaan. Maar waarom reageert zij dan zo gezellig onder mijn vriend zijn vakantiefoto's? Hij doet alsof ik overal iets achterzoek, maar mijn onderbuikgevoel zegt dat hier meer speelt. Wat denken jullie? Heeft hij gecheat of niet?
0: Naomi, wat denk jij?
2: Ja, sowieso.
0: Nee, echt?
2: Ja, sowieso. Maar echt...
0: Hij was toch van... Zijn mattie ging toch met haar?
2: Had an amazing time, XXXX. Ben je helemaal lijp. Plus het onderbuikgevoel van de vrouw klopt altijd.
0: Nou, denk jij dat hij heeft gecheat of niet? Laat het even weten. Nathalie ziet naar de boystrip haar flirtende vriend. Zo, flirtende vriend. Daar krijgt ze een berichtje van. Had an amazing time, XXXX. Hij zegt rustig, maar ze ging gewoon met de mattie van me. Maar wat denk jij? Laat het even weten in de NPO Luister app. Heeft hij gecheat of niet?

0: Heeft Nathalie haar vriend gecheat of niet? Dat gaan we nu zien.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, Nathalie, de vriend is naar Albufeira gegaan. Helemaal gezellig, helemaal leuk. Toen hij terugkwam, heeft iemand onder zijn fotodump gereageerd met Had an amazing time. XXXX. Ja, heeft hij gecheat of niet? Wat zijn de reacties, Naomi?
3: Ja, Kelly laat weten in de NPO Luister, heb gecheat. Hoeft niet per se, maar hij heeft sowieso niet gezegd dat hij een vriendin thuis had zitten. Anders zou zij niet zo onder zijn post reageren, toch? Maar ja, is dat misschien eigenlijk ook al cheaten als je verzwijgt? Goeie vraag.
0: Zeg jij altijd als je een vriend of vriendin hebt?
3: Ja.
0: Ja, ik ook hoor.
3: Ja?
0: Ja. Ik, ja.
3: Ja.
0: Jay die zegt niet gecheat, denk ik, maar hij heeft sowieso lopen flirten 4x niet omdat je samen 1 keer een sangriaatje hebt gedronken.
3: Dat is waar, inderdaad. Ja,
0: is dat echt zo persoonlijk, die XXXXX? XOXO?
3: Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel.
0: Even kijken. Ryan die zegt mensen maken die XXX veel groter dan dat is. Vooral Britten gooien overal kusjes achter. Ik zou eerst even kijken hoe hij verder reageert voordat hij wordt veroordeeld.
3: Doen Britten dat echt?
0: Ja, ze doen ook veel love.
3: Oh, hey love, ja, love, ja, ja,
0: hey
3: ja.
0: Love,
3: ja.
0: Hey love.
3: Live love, ja.
0: Hey daddy.
3: Bilal zegt, nou, hoeft niks te betekenen. Op vakantie leer je, godverdomme. Op vakantie leer je mensen kennen. Iedereen doet gezellig. Zonder bewijs kan je niet meteen zeggen dat hij vreemd ging.
0: Soraya zegt, misschien niet fysiek gecheat, maar ik geloof nooit dat er helemaal niks is gebeurd. Minimaal nummers uitgewisseld of geflirt tot diep in de nacht.
3: Okay. En dat vind ik al erg.
0: We komen tot de conclusie. De conclusie is...
2: wel gecheat.
0: Oh! Nathalie, Nathalie.
3: Oh my god, maar überhaupt naar Albufeira gaan. Daar gaat het toch al mis.
0: Nou, hoeft toch helemaal niet.
3: Nou, vind ik heel vreemd.
0: Jou zo?
3: Ga jij wel eens naar Albufeira?
0: Ja, ik ben er deze zomer denk ik 7 keer geweest, maar ik moest dan wel draaien. Hè? Dat is
3: ja, maar zou je gewoon echt zelf gaan?
0: Ik ben er toen ik 16 was wel naartoe geweest.
3: Toen je 16 was, dat bedoel ik. Maar zodra je 17 jaar of ouder bent. Nou, sorry.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: Your Sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app. Funnix.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Jette vindt het onterecht dat de politie niet eerder ingreep bij de trekkers op de snelweg. De boeren waren onderweg naar een protest in Den Bosch. In de file achter die trekkers ging het vanochtend flink mis. Auto's knalden op elkaar en daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Het is onacceptabel dat mensen snelwegen blokkeren, zegt de premier.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: Ook op de terugweg zijn er nog protesterende boeren de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, de A2 en de A50. De natuurbrand in het Duitse Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter verwijderd van het geëvacueerde dorp Guy. Dat melden Duitse media. De brand woedt sinds gisteren en het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En er is weer een nieuw weerrecord gemeten. Niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar met 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Gilserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. En werd het daarna nog een paar graden warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Ja, en als ik zeg zomerijs, dan denk je waarschijnlijk aan een raketje, softijsje of een lekker bolletje vanilleijs. Maar in Heerenveen betekent dat heel iets anders. Daar kon op zomerijs geschaatst worden, in Tialf. Verslaggever Roel Pauw nam een kijkje.
2: Lekker geschaatst?
3: Het was heerlijk. Mooi ijs.
2: Ergens op getraind?
3: Ja, op de bochten. Op de bochten.
4: Heerlijk.
2: Goed ijs?
4: Geweldig ijs.
3: Natuurlijk is het niet per se goed voor het klimaat natuurlijk. Maar ook al zouden wij hier op dit moment niet zijn, dan zou dit ijs er ook liggen. Dus dan in mijn ogen kunnen we dan er beter gebruik van maken als het er wel is.
0: Ijs op een schaatsbaan in stand houden kost natuurlijk flink wat energie in de zomer. Maar volgens de ijsmeesters van Tialf verbruikt de baan niet veel meer dan normaal, omdat het gebouw goed geïsoleerd is. En het weer nog steeds volop zon en warm. Langs de kust is het zo'n 27 graden en in het oosten en zuiden van het land nog zo'n 30 graden.
5: Ja, zo gaat Noor wat vertalen en wat herrie maken. Maar eerst ADF en Karel.

0: Spaans, Italiaans, Arabisch, noem het maar op, naar het Nederlands vertalen. Welke tune dat wordt, dat bepaal jij natuurlijk. Naomi zit hier naast me. Dit is ons dingetje, hè?
1: Ik vind dit heel leuk dat jij dit doet.
0: Ja, want jij zei, als jij dat niet deed, dan had ik het wel gedaan.
1: Ja, echt zo. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers. Dat is wat het is, ja.
0: Nou, misschien een duetje vandaag.
1: Ja, wie weet.
0: Wie weet, wie weet.
1: Laat het weten in de NPO luisteren.
0: Ja, laat even weten welke tune je wilt dat wij gaan vertalen. Drop het in de NPO luister app en wie weet gaan we zo meteen even knallen. Het duetje knallen.

0: op je luisterapp welke tune we moeten gaan doen. En vandaag ga ik je gewoon laten huilen.
1: Ja!
0: Het is een tune die ik ook echt ontzettend erg voel. Rihanna met Stay.
1: Ja, het is echt een heel goed nummer.
0: Echt heel diep en mooi. En hoe zou dat dan in het Nederlands klinken? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Ja.
0: Jeffrey die zegt, bro, doe het gewoon. Rihanna, Stay in het Nederlands. We gaan veranderen in een Rihanna. Denk je dat ik hem kan qua... Of ga ik hem echt verpesten, zeg maar?
1: Nee, want ik heb wel het gevoel dat jij dat gevoel erin kan leggen.
0: Oké, dat gaat echt om het gevoel.
1: Ja.

Oh. Oh. Oh. Ja, dit was Rihanna en Naomi en Norden met Stay, blijf hier. Ik blijf vooral luisteren, we gaan weer goede muziek draaien. Doe even een NPO Luister app welk cijfer je ons geeft.

Catnip en de Ordinary Speakers hier bij Funix. Dit was nooit goed. Ja, en zometeen muziek van Topperig en Chavante. En ik heb echt een vreselijke seksuele blunder gemaakt. Jij misschien ook. Ik vertel je zometeen hoe het zit. Maar eerst koffie. Dit is Pull Up.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Naomi. Idali met Star zometeen en we zijn op zoek naar jouw seksblunder.

0: En het is tijd voor jouw seksuele blunder. En daarvoor gaan we naar Naomi.
1: Phonics.
2: TGIF.
1: Met Noorden en Web.
0: Want je hebt al de hele tijd zometeen seksblunder, zometeen seksblunder. Wat wil jij met ons delen, Naomi?
2: Ja, ik kan echt niet geloven dat ik het ga zeggen, maar ik ga het toch doen. Nou, als er nu kinderen zitten te luisteren.
0: Oh ja, je doet het netjes, oké.
2: Ja, even, ja. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen.
0: Nee. Dit is je cue om weg te...
2: Dit is je cue om weg te zappen, inderdaad. Zeg je dat zo? Weg te
0: doen. Nee, want je mag eigenlijk niemand wegjagen, maar goed.
2: Oh ja, oké. Okay. Luister gewoon
0: naar Naomi.
2: Oké, het is best wel een tijdje geleden. Ik schaam me ervoor, maar ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was of zo.
0: Wow. Kijk, sorry. Nu gaat het voor mij al iets helemaal mis.
2: Ja, ik snap het. Ja, er ging ook iets mis met mij.
0: Oké, ja, het is een safe space, veilige zone. Vertel.
2: Ik was een jaar of 7, 8 en toen dacht ik dat pijpen gewoon betekent dat iemand in je mond plast.
0: Maar hoezo?
2: En ik ga je precies uitleggen hoe dit komt.
0: Ja.
2: Ik was aan het spelen thuis. Er was een vriendinnetje bij mij en zij was dan verliefd op een jongen uit de klas.
0: What the fuck?
2: En zij zei tegen mij, ik wil hem pijpen.
0: Nee, maar dit is niet... Nee, maar kijk, weet je wat het is? Ik vind dit niet oké. Ik kan hier niet verder over praten.
2: Ga jij nou doen alsof ik iets heel raars hier zeg, Noorden?
0: Ik schrik. Ik schrik. dit is... Ik geloof niet in rare dingen, maar dit is niet normaal.
2: Maar je zei dat het een safe space
0: was. Ja, het is een safe space, maar ik heb ook kinderen. En voor mij komt het even heel, heel anders binnen dit.
2: Snap ik, ja. Maar luister nou, zij zegt tegen mij, ik wil hem pijpen en jij. En ik zeg, nee, ik niet, want ik wil niet dat hij in mijn mond plast. En zij zegt, oké. Dus ik heb jarenlang gedacht dat als je dus iemand oraal bevredigt, dat het betekent dat diegene in je mond plast. Totdat ik een 18-plus video zag en ik dacht, hè? Hij plast helemaal niet.
0: Nee, ik kan niet verder. Het spijt me, je moet het al. Ik kan niet verder. Ik heb dit nog nooit gehad. Ik ben te flabbergast voor dit. Ik ben echt. Ik voel me gewoon echt.
2: Voel je een beetje vies? Ik heb het gevoel dat er vast wel meer mensen zijn die ook dit herkennen. Die misschien iets hebben meegemaakt. Dat je denkt van ja, dat was toch wel een beetje een blunder. Dus ik ben toch best wel benieuwd. Het is zomer, iedereen is lekker aan het seksen. Wat is nou jouw grootste blunder in bed? Laat het even weten via de NPO Luister app. Mag natuurlijk ook lekker anoniem.
0: En beloof ik ook dat ik zo meteen niet van mij vertel.
2: Ja, Noorden zin in.
0: Ja.

0: Nou, ik blijf dus wel liever anoniem, want deze shit, oh, als ze weten dat ik dit lek, kan echt niet. Maar ik denk, ik was een jaar of 16, 17, I don't know, zoiets. En ja, we've got sex in een steeg. Maar op dat moment zei ik eerst van, luister dan, ik ben ongesteld, ik heb mijn menstruatie, ja. Ik zeg, ik heb een raketje in, ja. Ik zeg, I can't. Ik zeg, ik kan het wel bij jou doen, maar verder, no. Wat er dus gebeurt, die vent trekt toch zo die tampon uit mijn vulva vandaan. Ja, en verder, vul het maar in. Maar, oh, dat is echt mijn ergste ervaring ever, gewoon.
1: Met Nordin en Wef.
2: En vandaag met Naomi. Wef is op vakantie. En we spreken ja, de grootste seksblunders die je gemaakt hebt. Zometeen kom ik met die van mij. Wat is er nog meer binnengekomen, Naomi?
3: Ja, Ryan laat weten. Tijdens de seks per ongeluk de naam van mijn ex gezegd. Oh. Ik heb nog nooit zo snel spijt gehad van één woord.
2: Ja, ik heb dat wat gil je? Ja, ik heb dat ook gedaan. Ik heb letterlijk de rebound na mijn ex, zeg maar, toen ik op de middelbare school zat. De rebound na mijn ex, die noemde ik, fluisterde ik. Je voelt zo goed. En dan bam, de naam van mijn ex. Toen zei ik, en toen noemde ik snel die naam. Die zij wel was erover.
3: Maar hoorden ze dat?
2: Ja, en ze duwde me gelijk van, oh, what the fuck? En ik zeg, nee, maar ik ging zo lang met haar, dus het gaf me hetzelfde gevoel.
3: Maar dacht je aan je ex?
2: Nee.
3: Oké. Okay.
2: Nee, het gaf me gewoon hetzelfde gevoel.
3: Ja, nee, ik snap het. Ik vind het een hele gekke.
2: Ik heb wel ook gehad. Dat was ook in mijn begintijden van dat ik aan. Had ik weinig ervaring nog.
3: Ja.
2: En we hadden één positie gedaan, dat was de missionaris. Maar op een gegeven moment denk je dan, ik wil een keer ook doggy. Iedereen wil een doggy. Doggy dit, doggy dat. Is iedereen het altijd over doggy. Dus het was eindelijk zover dat die chick zich zelfverzekerd genoeg voelde en chill om dat te doen. En toen dacht ik, oh, dit is volgens mij waar het in moet. En toen was het de verkeerde. En toen was het, bam, duwde ik hem door. En toen was het, ah! En toen pakte ze mijn kussen. En toen, ik zeg, sorry. En toen tranen liepen langs haar wangen heen. Tranen langs haar wangen. Dat was zo zielig.
3: Dat kan echt pijn doen,
2: ja,
3: hè?
2: Ja, dat was echt, ja, ik weet het niet. Maar
3: het kan echt pijn doen, Nordin. Ik vind eigenlijk dat jij dat ook een keer zou moeten proberen, hoe dat voelt.
2: Jij vindt heel veel. Ga maar gewoon zeggen wie dat nog meer zegt in NPO.
3: Jaden zegt, midden in de actie ging mijn smartwatch ineens vragen of ik een workout wilde registreren. We kwamen niet meer bij. Dan ben je lekker bezig, denk ik.
2: Dat is netjes. Even kijken. Kiara die zegt, ik kreeg kramp in mijn benen en deed alsof er niks aan de hand was. Uiteindelijk lag ik letterlijk te huilen van de pijn. Ja, ik denk dat iedereen die je wel eens heeft meegemaakt, toch?
3: Geen idee.
2: Nee? Ja, ik heb het ook wel eens gehad.
3: Ja, geen idee. Maar ik heb dan wel zoiets van, stel je voor, je hebt kramp of je hebt pijn of je wil iets. Dat moet je dan toch ook gewoon eerlijk zeggen.
2: Nee, je wil gewoon even doorpakken.
3: Nee,

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Wij brengen de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Hermanos! Ja,

0: lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
4: Volg Funnies op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in. Er werden toen brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar woningen en handhavers gegooid. Ook zijn bewoners bedreigd en lastiggevallen. Intussen zijn 2 minderjarigen vastgezet. Protesterende boeren zijn met trekkers toch opnieuw de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringend beroep op boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Deze boer zegt dat ze voorzichtig waren.
1: Nou ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden en allemaal zwaarlichten aangezet en allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we beren...
2: U ook met de tractor?
1: Ja, ik ben zelf ook met de tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
2: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
1: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden... nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
0: Aanleiding voor de oproep om niet de snelweg op te gaan... was het dodelijke ongeluk vanochtend bij Hees in Brabant. In een file van trekkers op de A59 reden 4 auto's op elkaar... en 2 mensen zijn overleden. Door een datalek in het UMC Utrecht... zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie... maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan over het festival dat om deze muziek draait. DEFCON, het hardstyle festival dat in juni was afgelast. Net is bekend geworden dat meer dan 3/4 van de mensen die een ticket hadden geen geld terug wil. Zij houden liever hun kaartje voor de volgende editie. Dat laat de organisator Q-Dance weten via Omroep Flevoland. Het festival werd afgelast vanwege de hitte. Tienduizenden mensen stonden toen al met hun tent op de festivalcamping. Het festival trekt ruim 72.000 bezoekers per dag van over de hele wereld. En het weer nog steeds zonnig en heet, tussen de 27 en 37 graden. Vannacht koelt het aan de kust af tot een graad of 15. In het binnenland weer een plaknacht, daar blijft het zo'n 20 graden.

liggen en parfummetjes en douchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leeft met anders tot het

0: Nee. Het is zometeen tijd voor Truth or Dare. Als je zit te luisteren, dat is hartstikke leuk nieuws voor jou. Dat betekent dat je één hele hete vraag aan mij of aan Naomi mag stellen. Willen we daar geen antwoord op geven, dan moeten we een opdracht doen. Dus drop even de vraag aan mij of aan Naomi, waarop we eigenlijk geen antwoord willen geven.
1: Eng hoor.
0: Oh, nou, je bepaalt.
1: Ja.

0: Truth or Dare.
1: Jij hebt een vraag ingestuurd in de NPO Luister-app. Kan ik die niet beantwoorden, dan moet ik een opdracht doen. Naomi mag die vraag gaan voorlezen.
2: Yes.
1: Wat is de vraag, Naomi?
2: Ben je ready?
1: Nee.
2: Nou, echt een superleuke vraag. Oké, luister, we zijn al inmiddels alweer over de helft van 2026. Gaat hartstikke snel. En die zomertour van jou, die zit er bijna op. Je hebt vast en zeker lekker veel gedraaid. Nou, is iemand heel erg benieuwd, hoeveel was de omzet van Northern Blessing BV?
1: Dus van de zomertour?
2: We willen een bedrag hebben, ja.
1: Ik weet wel die van juli. Juli.
2: Oké.
1: Okay. Die weet ik uit mijn hoofd.
2: Nou ja, vertel.
1: 12k. Ja?
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
2: Nou ja,
1: ik wil nooit weten.
2: Het is wel simpel
1: dit. Ik kijk even mijn producer aan. Jij weet het, hè, Boas? Ik heb nog nooit een bedrag hier genoemd op de radio.
3: Jawel, want deze heb ik vorig jaar ook een keer aan je voorgesteld.
1: En op staat
3: toen heb jij net iets meer dan een tonnetje gezet op het hele jaar.
1: Oh, nou, dan doe ik het nu best goed.
3: Voor een maandje, als we ze eens doorrekenen.
1: Nee,
3: voor
1: niet.
3: De grap. 12 keer 12.
1: Nee, we hoeven niet doorrekenen.
3: Oh, dat gaat best lekker, hè? 12 keer 12.
2: Mensen zijn hier nooit open over, maar jij dus wel, Noordin.
1: Ja, niet altijd, maar je kan mijn prijs als je me boekt ook gewoon. Daar kom je ook gewoon achter.
2: We kunnen ook gewoon rekenen.
3: Is ja. 144.000 per jaar? Is dat wat voor.
1: Ja, maar dat ga je. Kijk, juli is dan is het wat ik je zeg. Elke vrijdag zat ik in Albufeira, Kroatië, Spanje. Ja. Twee festivals in het weekend. Ja, dan gaat het wel hard. Maar
3: ja. Ja, die Audi moet ergens van betaald worden.
1: Je moet me nog even slecht zetten. In ieder geval, als je weet dat het zegt zo hard binnenkomt, zo gaat het ook weer naar buiten. Dus het is geen winst, hè, voor de duidelijkheid. Het is omzet.
2: Ja, dat is een hele belangrijke.
1: Jij bent zo meteen de lul, dan weet je dat vast, Naomi.
2: Lekker.

0: Frenna en Moula B met Broski, zo je speakers hier op Funny. Het is tijd om de waarheid te gaan vertellen. Jij hebt een vraag gesteld aan Naomi in de NPO Luister App. Kan ze die niet beantwoorden, dan moet zij een opdracht doen. Naomi,
1: ja?
0: Hoe voel je je?
1: Een beetje moe.
0: Goed zo, want tegenwoordig ben je als DJ lekker in de weg aan het timmeren. Aan je carrière, dat gaat hartstikke goed.
1: Dank je.
0: En er zijn vast bekende mensen die jou beter willen leren kennen.
1: Ja.
0: Wie is de bekendste persoon die voor non-business in je DM is geslijt?
1: Oh, nee.
0: En wat was het bericht?
1: Nee. Wat een stomme vraag. Ja, dat wil ik niet zeggen. Nee, ik ga het niet zeggen. Nee.
0: Niet?
1: Nee. Oh. Nee.

0: dit is lekker. Dit is lekker, zeg, wat er uit die koker komt voor de opdracht. Dit is een oud klassiekertje. Een oud klassiekertje. Tijd voor een oude bekende. De NPO Luister-app mag bepalen welk woord ik in jouw WhatsApp ga opzoeken. De eerste 3 chats moet ik voorlezen. Dus lever je telefoon maar in bij deze.
1: Ja, ik krijg hier echt paniek van.
0: En als je zit te luisteren, laat even weten welk woord wij moeten opzoeken voor Naomi in WhatsApp. Ik ga je helemaal geen richting opduwen. Maar de vorige keer ging het bij andere mensen over een SOA, trio, seks. Noem even welk woord ik moet gaan opzoeken.
1: We hebben het al genoeg
0: in
1: over
0: de NPO Luister-app. En dan gaan we dat zo meteen doen.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Janno, het wordt echt tijd om je telefoon in te leveren.
2: Truth or dare.
0: Geef je telefoon maar.
1: Maar ik durf het echt niet, Nordin.
0: Ja, dat is vervelend.
1: Ik durf het echt niet.
0: Ik kan het me voorstellen, maar je moet hem echt gaan inleveren.
1: Maar wat is het woord dan?
0: Dat hoor je zo.
1: Nee, ik krijg hier gewoon echt hartkloppingen van.
0: Ja, dat is heel goed. Beschrijf even
1: dat
0: wat er...
1: Dat is niet
0: wat er,
1: heel goed.
0: Doe even wat in je op.
1: Ja, mijn handen die zweten hiervan. En ik wil echt geen spelbreker zijn. Maar ik ging dan net even bepaalde woorden testen in mijn WhatsApp. Ik schaam me een beetje.
0: Welk woord heb je getest?
1: Klaarkomen, pijpen, soa.
0: Oké, geef je telefoon, het duurt te lang. We moeten een woord gaan komen.
1: Ja, maar ik... Oké.
0: Geef maar.
1: Oké. Ja, ik ga dood.
0: Oké. Ik heb Naomi de telefoon.
1: Ja.
0: En... En er zijn meerdere...
1: Geen namen zeggen.
0: Het is meerdere... Het zijn meerdere woorden die zijn binnengekomen.
1: Sorry, je bent ook echt te lang stil.
0: Even kijken.
1: Je bent te lang stil.
0: Ik weet gewoon even niet welk woord ik moet hebben.
1: Ja, jezus.
0: Oké.
1: Ja, wat is het woord?
0: We gaan voor het woord seks.
1: Prima. Met KS of met de X?
0: Met KS.
1: Oké. Okay. Oh nee, ik raak in paniek. Geen naam zeggen.
0: Mag ik wel op de tijden zeggen wanneer iets is? Jij hebt om 18:16 het over seks gehad. Dat is dus tijdens de show. Dat is dus gewoon, godverdomme, dat is een kwartier geleden. Jij hebt gewoon tijdens onze show met een andere collega over seks zitten appen.
1: Wow, dit klinkt nu heel raar.
0: Nee, maar dit is niet met die collega. Het is een vrouwelijke collega waar je mee lekker aan het roddelen bent. Want je die collega zegt namelijk wel leuk dat je met... gaat seksen. Dat is één.
1: Ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg.
0: Nee, jongen. Even kijken. We gaan dus voor het woord seks. Mocht het nog niet duidelijk zijn. Even kijken. We gaan maar voor een leuke.
1: Nordin.
0: Even kijken.
1: Nordin, doe echt een snel. Stop! Ik wil niet meer!
0: Ik ga geen namen noemen, maar iemand heeft jou met droomde jij over seks met... en dan een naam en dan drie vraagtekens.
1: Ik weet ook precies wie ik weet ook wie je bedoelt.
0: Even kijken, dan nog een laatste.
1: Oké, ja, snel, want ik ben het echt helemaal zat aan het worden. Wat een teringshow.
0: Even kijken, even een laatste goeie. Even kijken.
1: Ja, nooit en, niet echt de tijd.
0: En om echt meer te weten, denk ik dat je het buiten seks erover moet hebben.
1: Ja, dat is wel echt een tip die ik aan iedereen heb, inderdaad. Praat over seks buiten seks.
0: Oh.

انا بغيت راجل يكون راجل يكون زوين قاري بوغوس لبس عليه

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarmee werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitie-redacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen hoor je SFB door je speakers met Strangers. Maar nu eerst Partikiaal.

0: De gezelligste pre-party op je vrijdagavond.
1: Phonic.
2: Imani invites.
0: Ja, guys, je weekend is officieel begonnen en je bent helemaal op de juiste plek om dat even samen met z'n tweeën gezellig af te trappen. We gaan er natuurlijk weer een feestje van bouwen en er is natuurlijk vandaag ook weer heel veel nieuwe muziek uitgekomen. Het is natuurlijk vrijdag, release day en een project wat dus uitgekomen is, wat je waarschijnlijk wel hebt gezien op de Phonic channels, is natuurlijk de DJ Roffa mixtape. En het zou zomaar kunnen dat als jij die tape hebt geluisterd, dat je een stem hebt gehoord die je misschien wel bekijkt.

FM. Nou, helemaal leuk, want dat ben ik natuurlijk. Helemaal leuk, ja, echt super nice dat ik daar ook een steentje aan heb mogen bijdragen. En eigenlijk soort van hoor je op die tape een soort radioshow gewoon eigenlijk. Flex FM. En die mocht ik dus hosten. En dat vond ik natuurlijk helemaal leuk, helemaal gezellig. En sowieso echt een hele goede tape die gewoon echt weer die Roffa 2016 vibes helemaal naar boven brengt. Precies de vibes die je wil horen als je op een

0: Burn up, boy, door je speakers. Yeah.
1: Imani Invites.
0: Stel je voor, hè? Je staat in de rij bij een festival en je hebt misschien een lekker snoepie bij je. Want je denkt, ik ga even lekker naar een

0: Maar wat gebeurt er eigenlijk als je wel gepakt wordt? Want ik zie altijd dan die bakken staan en daar staat er van... Als je drugs bij je hebt, gooi het hierin. En dan denk ik echt van ja, is er nou echt iemand die dat dan meeneemt... en dan op een festie komt en denkt... Nou, ik ga nou even mijn drugs in die bak gooien. Ik denk het niet. Maar daarom dacht ik van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Want zijn drugs legaal in Nederland? Dat natuurlijk niet. Maar er is dus wel een gedoogbeleid. En dat betekent dus dat als jij ja, gewoon sneaky een snoepje kan doen... dan, ja, weet je, dan is dat niet helemaal strafbaar. Maar ja, het in het bezit hebben en handelen, dat is natuurlijk wel strafbaar. Het is allemaal een beetje ingewikkeld.
1: In zijn sok had Jeroen 2 ecstasypillen en 1 gram 3 MMC verstopt.
2: Dacht ik meteen, oké, ik ga dit vanmiddag echt geven, maar misschien helpt dat niet. Toen we 5 zijn later standig, 10 minuten later hoorde ik dat ik gearresteerd zou worden voor die...
0: Oei, ja, dat is natuurlijk wel even een lastige situatie. Want ja, als je dus gefouilleerd wordt en je hebt iets bij je... dan moet je dus wel even nadenken over hoeveel dat is. Want stel voor, je hebt dus 5 gram softdrugs, 1 pil of 0,5 gram harddrugs. Dan word je dus vaak niet vervolgd. Maar heb je meer mee, ja, dan moet je niet doen. Want dan krijg je dus wel grote problemen. Dus ja, als je nog van plan was om naar een festival te gaan dit weekend... doe je dansjes en je snoepjes... verstandig. En ik moedig het natuurlijk niet aan, want ja, dan moet je lekker zelf weten wat je doet in je vrije tijd. Daar heb ik niks mee te maken, ja? In ieder geval gaan we er zo meteen lekker een feestje bouwen. En normaal gesproken nodig ik een DJ voor je uit. Maar ik dacht vandaag van, laat ik eens zelf gewoon weer even gezellig achter de knoppen gaan staan. Dus zo meteen Imani invites Imani. Hoe gezellig wil je het hebben? New music.

0: advice.
1: Kijk, als DJ zijnde kan het soms voorkomen dat je even te diep in het glaasje hebt gekeken en gewoon per ongeluk de USB van een andere DJ meeneemt. Nou, dat is mij dus precies afgelopen weekend overkomen. En ik kwam daar dus pas net achter. En ik dacht dus van, laat ik eens weer even een leuke DJ-set voor je draaien. Maar ja, wat voor DJ-set het gaat worden, dat wordt dus een even grote verrassing voor jou als voor mij. Ik weet niet wat er op deze USB staat. Maar dat gaat me natuurlijk niet tegenhouden om er gewoon een feestje van te maken. Dus, weet je toch? Ik ga weer een heerlijke set voor je draaien. En we gaan er gewoon wat van maken. Let's go, we finna turn up!

Je luistert nog steeds naar Imani Invites. En ik heb natuurlijk nog heel veel meer gezellige gasten voor je. Dus blijf gezellig luisteren. En dan hoor je wie up next is. Maar voor nu nog eventjes genieten van deze zomerse mix.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Hier staat.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: www.theorietoppers.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Hey, hey. Phoenix.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laatst een jongske mishandelde in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede avond, je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen Antoon en Ronnie Flex door je speakers. Maar je hoort nu eerst Oma Lee.

0: op in de studio zit en hij vraagt van wat wil je doen? En dan heb ik natuurlijk heel mijn Insta-algoritme dat vol met gewoon favela parties en zo. En denk ik van, ik wil ook zo'n party. Hè? Dus ik dacht van, laten we gewoon een beetje die kant op leunen en kijken wat het brengt. En het bracht iets moois dus.
1: Ik hoor je echt, hè. Altijd als ik dan weer iedereen in februari rond carnaval in Rio zie, dan aan punching the air dat ik niet daar ben.
0: En mijn homies zeggen ook altijd zo, Denta, Rio is echt wat voor jou, man. Rio is echt van jou. Nou, dan gaan we Rio even hier naartoe brengen voordat we daar naartoe gaan, snap je?
1: Period. Ken je ook een beetje die dansjes?
0: Natuurlijk, die schat, die nek draaien. I'm dabbling in it.
1: Ja, zometeen moet je me even leren, want ik kan er echt helemaal niks van. Hey, welke artiesten zou jij ook misschien even op deze sound willen horen?
0: Weet je, ik zou een dopie wel lauw vinden, want ik hoorde ook die I Like To Move It laatst van hem. Dat komt ook een beetje in die, zeg maar, diezelfde vibe. En ik denk altijd dat een Sam, een Boku Sam, hij kan alles. Toch, shout out naar hem. Ik zou hem wel eens een keer op zoiets willen horen.
1: 100. Ik zie het ook wel voor me, inderdaad. En ja, we zeiden het natuurlijk net al, je bent super veelzijdig. Ik weet van jou, je hebt echt van alles gedaan. Je hebt toch rappen, MC'en, produceren. Ja, the list goes on. Hoe heeft dat eigenlijk invloed op jou als artiest?
0: Ja, het is een beetje, ik zit ook met mijn manager, die zit er nu bij. Die zei ook tegen mij van, omdat ik zoveel hooi op mijn vork neem, gaat het zeg maar, mijn aandacht gaat naar heel veel dingen tegelijk.
1: Ja.
0: En het was nu gewoon zo'n ding van, hey, laten we het even centeren op één ding. Laten we dat eventjes goed naar voren brengen, want de creativiteit zit er. En je kan het op alles toepassen. Want bijvoorbeeld wat je zegt, ik produceer ook. Ik zou zelf ook die beat kunnen maken. Ik maak zelf ook video's, editen, dit en dat. Dus ik zou alles, het hele proces is eigenlijk in mijn eigen handen. Dus het is nu iets van, oké, we hebben iets gevonden. Een sound die ergens aan kan slaan, die bij je past en die ik leuk vind om te doen. 100% kracht erachter zetten dan.
1: Ja, ik zie jou ook altijd vloggen inderdaad. Ja, je bent echt een creatieve duizendpoot. Maar ik vind het wel echt leuk om te zien en te horen dat je gewoon nu zoiets hebt van, weet je, we gaan er gewoon fully voor. En ik weet zeker dat dat ook weer zijn vruchten gaat afwerpen. En nog even een kleine dingetje waar ik dan heel benieuwd naar ben. Want ik zag ook in die visuals dat je een voetbalshirt aan. Ik weet dat er sowieso altijd wel veel voetbal invloeden in jouw post en zo naar voren komen. Maar hoe is voetbal eigenlijk zo'n groot onderdeel geworden van jou?
0: Ja, het is eigenlijk al een soort van, het is altijd een groot onderdeel van mij geweest. Want ik kom gewoon uit een voetbalfamilie. Ik heb bijvoorbeeld allebei mijn broers zijn profvoetballers. Mijn neefje speelt ook voor het Nederlands elftal. Speelt bij Aston Villa, profvoetballer. Mijn andere neefje, O'Neill, heel verlegen. Maar dat is ook een baller, zeg maar. Het is altijd, je kan niet bij ons op een function zijn en niet over voetbal praten. Want dat is gewoon hetgene wat door ons bloed stroomt. Dus ik dacht van, weet je wat? Laat me dat eventjes helemaal naar voren brengen. Ik ben naar mijn neefje, oma, mijn broers gegaan. Ik zeg van, geef me even al die shirtjes. Laten we even maat ze naar voren gooien. En zodoende dacht ik van, ja toch?
1: I love it.
0: Voor ons.
1: Weet je, je hebt genoeg profvoetballers in je familie.
0: Zeker.
1: Nu wordt het even tijd dat er ruimte wordt.
0: Nu ga ik het even kicken.
1: Echt zo, ik hoor je. Hey, we gaan zo meteen verder kletsen. Maar ik dacht, laten we eerst gewoon even die track gewoon even draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.
0: Jazeker, dit is om het goed af te trappen. Dentalon, kicken.
2: Oei, ja. Ik denk je moet die mic een beetje harder zetten. Beetje. Dank.

0: We sliden gewoon door naar je favoriete pre-party.
1: Panic! Imani invites.
0: Want we zijn er nog steeds. En ondertussen is het tijd voor een artiest die echt aan het scoren is deze dagen. Want ik heb hier iemand zitten die door zijn veelzijdigheid eigenlijk wel elke beat zou killen. Maar nu komt hij dus even door met wat zomerse Braziliaanse vibes. En vandaag is dus zijn nieuwe tune Kikken uitgekomen. Ja, iemand die Vlaardingen nog beter op de kaart zet. Give it up voor Dentalon. Welkom.
2: Hey yo, thank you for having me.
0: Of course. Ik vind het super gezellig dat je er bent.
2: Ik vind het ook leuk om weer bij jou te zijn.
0: Ja, toch?
2: Ik vind het altijd leuk om jou te zien.
0: Ja, is gelijk, schat. Altijd leuk als ik jou zie. Hey, je nieuwe tune Kikken is vandaag uitgekomen.
2: See.
0: Het is wel echt weer even een nieuwe vibe. Ja, waarom heb je ervoor gekozen om deze richting even op te gaan?
2: Ik had gewoon even zin om de party te starten. Ja, toch? Het is wat je al zei. Ik heb heel veel, gewoon veel veelzijdigheid. Mm-hmm. En ik dacht, we moeten even een goede richting op gaan waar iedereen van kan genieten, toch? En ik denk van ja, iedereen heeft wel zin in mijn feestje. Dus dan gaan we gewoon lekker dansen. Dus dan gaan we maar dansbare muziek maken.
0: Ja, toch? Wat is Brazilian funk, zeg maar, iets wat je vaker zou willen doen in je muziek?
2: Ja, best wel eigenlijk. Want ik zit nu, als ik vaak met

0: Ja, je hoort het. Dit is geen Champions League, maar we hadden net een WK. Ik weet eigenlijk niet eens wat hij zegt, joh. Ik weet in ieder geval dat het over voetbal gaat. En I'm just a girl, dus ja, zoveel weet ik nou ook weer niet over voetbal. Maar wat ik wel weet, is dat Dentalon nog steeds hier bij mij in de studio zit. Ja. Met zijn nieuwe tune, Kikken.
1: Ik zeg de...
0: Ja, ik dacht, ik maak even een leuk voetbalbruggetje, weet je. Maar ja, ik weet helemaal niet wat die zeggen, joh. Hey, we hadden het natuurlijk net al erover. Jouw tune, Kikken, is natuurlijk uitgekomen. Die heeft wat invloeden van Brazilian Funk. Tenminste, het is eigenlijk gewoon een Brazilian Funk beat. En ik dacht, weet je, laten we het gewoon even een beetje bij die funky vibes houden. Mm-hmm. Dus wat we gaan doen. Ik draai zo meteen even wat korte funky sounds voor je. En dan is het dus de vraag aan jou of je dus herkent waar het vandaan komt. Oeh. Dus even kijken. Ik ga je dus wel een klein handje helpen. Dus ik vertel je wel uit welke land het zou kunnen komen. En jij raadt dan bij welk land het fragment wordt. Maar en je kan kiezen dus uit Congo funk, Caribische funk, Griekse funk en dan dus ook... Brazilian funk.
2: Oké, duidelijk.
0: Oké, dus even een,
2: Congo, Caribbean, Greek of Brazilian.
0: Ja, gewoon een soort puzzel van waar hoort het bij? Oké, ben jij ready?
2: Ik, zo goed als ik kan, Ja, ik ben ready, fuck it, ik ben ready.
0: There you, dat is de energy die ik nodig heb. Oké, komt de eerste.
2: Ik zou deze geven van Congo.
0: Jij zegt Congo. Dat is correct. Ja, deze was wel een beetje obvious, inderdaad. Ik ben benieuwd of je de volgende ook herkent.
2: Ja, dit klinkt als... Wacht, zo, dat is een goeie.
0: Ik zie de hersenen kraken hier.
2: Want dit klinkt als iets van mijn pa luisterde.
0: Ja, echt.
2: Maar dan zit ik te denken, of, want zeg maar, ik heb ooit oude Braziliaanse dingen gehoord die klonken als dit. Mm-hmm. Maar het zou ook heel goed Caribisch kunnen zijn. Dus het was,
0: Waar ga je voor?
2: Mag ik hem niet nog één keer?
0: Ja,

0: Ik wil hem aan Brazilië geven.
1: Jij zegt aan Brazilië. Ah. Dat is helaas niet goed. Het was Caribische punk. Maar ik snap wel je confusion. Ik snap zeker je confusion. Ben je ready voor de volgende?
0: Ja, dat is wel.

0: dit klinkt zo Middellandse zeegebied. Dit moet wel Grieks zijn, eerlijk.
1: Ik zou bijna denken dat het een soort van Arabisch is,
0: toch,
1: eigenlijk.
0: Daarom zei ik Middellandse zee. Ja, ik wou zeg maar safe zijn, toch? Want ik weet dat ze een beetje cultuur zeg maar wel gemeen hebben met elkaar in diezelfde area. Dus.
1: Ik vind het wel een vibe, zeg maar. Ik had niet gedacht dat überhaupt Griekse funk een ding is.
0: Ik ook niet.
1: Ik
0: had niet verwacht dat ik dit zou horen.
1: Toch?
0: Maar ik voel het wel.
1: Ja, misschien
0: inspo. Als je dit hoort, we gaan het samplen.
1: Snap je? Inspo voor je volgende tune. Nou ja, en die volgende, ja, die is dan eigenlijk natuurlijk vanzelfsprekend.
0: Ah, ja. Ja. Ja. Nu heb ik ook gelijk het Portugees er doorheen en denk van hoe de fuck dacht ik net dat het Braziliaans. Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is misschien een beetje een instinkertje. Ook omdat het een oude pokoe is.
0: Ja, daarom.
1: Maar ik krijg wel gelijk even zin om te partyen. Om even mijn ticket naar Rio te boeken.
0: Snap je? Gelijk die heupjes moeten een beetje losgegooid worden, snap je? De schoudertjes ook, het nekje ook.
1: Maar echt, even die hey. Die dansjes, ik zweer, ik zie het altijd voorbij komen en dan denk ik echt van hè? Hoe werkt het? Zeg maar, ik voel me altijd echt zo'n stijve hark als ik die Brazilian funk dansjes zie, zeg maar.
0: Ik heb letterlijk gewoon soms TikTok opengehouden om gewoon...
1: Gewoon
0: om te kijken hoe ik het na moet doen en zo, weet je toch? En het werkt.
1: Ik loef het, maar echt. Je hebt natuurlijk vandaag een nieuwe track gereleased. Maar wat staat er aan komende tijd nog voor jou op de planning?
0: Ik ben met Guapi gewoon veel in de studio om gewoon deze vibe en deze trend door te zetten. Want de zomer is bijna voorbij, maar we gaan dan doortrekken, jij toch?
1: Period. Echt, als het deze vibes gewoon voor altijd zou kunnen zijn in Nederland, dan ben ik een gelukkig mens.
0: Dan brengen we de temperatuur gewoon op een normale manier. Toch?
1: Oké, nou we gaan je sowieso in de gaten houden. En ik hoop je dan weer heel snel hier gezellig te gast te hebben,
0: ik
1: toch?
0: Ik hoop heel snel weer terug bij jou te zijn, Imani.
1: Period. Insgelijks.
0: Yes.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: En dan heb ik het natuurlijk over 14-11 Topperig en Sancho. Welkom, boys.
1: Dank je wel.
0: Gezellig dat jullie er zijn. Jullie nieuwe tune is natuurlijk uitgekomen. Ben binnen. En jullie nemen eigenlijk al wekenlang TikTok over. Jullie zitten inmiddels volgens mij op 3700 video's verder. Dus die sound die gaat echt kwijt. 14, hoe is deze track tot stand gekomen?
2: Ja, zoals de meesten weten, ben ik een fan, of ja, niet een fan. Ik luister veel naar Chakola, als muziek en zo. En ik was het aan het luisteren met Shaka, manager. En hij zei van, ik denk dat je iets ermee moet doen, samplenachtig. Dus zijn we het gaan doen uiteindelijk met mijn producer Rijmas. Hij heeft het geflipt, we hebben het geluisterd. Het was dope, ik heb Topperig gebaard van, yo, wat gaan we doen? Elf en Sancho zijn erbij gekomen. We hebben het gewoon gekild.
1: We waren daar al, broer. Je maakt het moeilijk.
2: Maar jullie wisten niet van het idee.
1: Nee. Helemaal op TikTok
2: later
1: moet ik me
2: pas,
1: laten
2: later pas. Later pas.
0: Volgens mij zijn jullie niet helemaal erover overeen hoe dit tot stand is gekomen. Wat?
2: Nee. Het is gewoon een beetje vervelend dan.
0: Oké. Ja, want je zegt het natuurlijk al. Er zit natuurlijk een sample in die track.
2: Ja, klopt.
0: Dat

0: Hier echt heel Frankrijk in jullie comments. Waar begon dit mee? Dat je dacht van, ja man, dit is hem.
1: Het liedje?
0: Ja.
1: Ik vond het gewoon leuk. Ik zag die energy van die clip. Sprak me aan. En ik wou dat eigenlijk doen met de jongeren, maar in mijn eigen draai, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik gewoon van, ja, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja.
1: Maar ik wist niet dat die Fransen zo zouden reageren uiteindelijk.
0: Ja? Ja, ja. Zijn ze boos?
1: Ja, ze zijn echt kwaad.
0: En waarom zijn ze boos dan?
1: Ja, ze vinden het niet echt kunnen. Hun denken dat ik het zeg maar heb vertaald, maar dat is het eigenlijk niet.
0: Dat je het hebt gestolen, zeg maar.
1: Ja, op zo'n manier. Maar ik heb het eigenlijk gewoon gesampled en in mijn eigen draai gezet.
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen denken nog steeds dat ik het heb vertaald.
0: Ja, toch? En volgens mij heb je ook gewoon een cosign gekregen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Daarom? Die mensen die weten niet waar ze over praten, joh.
1: Ja,
0: ja toch? En waarom waren deze boys dan een goede toevoeging erop? Dat je dacht van, ja man, ik ga deze boys erop vragen, zeg maar.
1: Ja, dit is eigenlijk gewoon de cirkel van mij eigenlijk.
0: Ja?
1: Deze kunnen ook komen, maar ik doe het liever met mijn eigen boys. Dat vind ik wel leuk, gewoon om te doen.
0: Ja, toch? Met de gang. En hoe zijn de reacties bij jullie boys?
2: Reacties? Op ja. Video's gewoon.
0: Ja, gewoon de comments die jullie krijgen op deze tune. Gewoon reacties van mensen om jullie heen. Gewoon een beetje hoe die tune voor jullie, zeg maar, in jullie omgeving ontvangen wordt.
2: Ja, was wel goed ontvangen. Iedereen kon vibe. Mijn ouders ook.
0: Zeker. Ja? Zijn ze trots?
2: Trots, sowieso, ja.
0: Hadden ze verwacht dat het zo hard zou gaan?
2: Ja, mijn vader wel echt, ja. Hij zag, dit moet je uitleggen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hij zag de visie, zeg maar.
2: De visie.
0: Superleuk. En bij jullie?
3: Ja, van mensen om me heen krijg ik alleen maar goede reacties. Filmpjes via Snap. Ze blijven gewoon zeggen van, dit is echt de banger. Als jullie deze eerder hadden getrokken,
0: ja,
3: hadden jullie al een paar miljoen streams op deze.
0: Maar ja.
3: Ze zien het echt als een hit potential.
0: Ik wou net zeggen, wat niet is, kan nog komen, toch?
4: Zeker.
0: Ja. Klopt. Dus wie weet, zijn jullie gewoon onderweg. Is het niet crazy om dan inderdaad je telefoon te openen en dan zeg maar zo'n... Ja, video te zien dat het zo opgeblazen wordt, zeg maar. Dat het zo hard gaat.
3: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Lijkt me ook wel echt gek om te beseffen, zeg maar. Dat het gewoon zijn hele eigen leven leidt en gewoon helemaal viraal gaat. Hey, zometeen ga ik natuurlijk met jullie verder kletsen. Maar ik dacht, weet je, laten we eerst even die track gewoon draaien. En het is aan jullie om hem aan te kondigen.
1: Dames en heren, dit is Ben Binnen, Sancho, 11, topperig. Let's get him.

0: Ladies die binnen zijn. Ik ben hier met 1411, Sancho en Topperig.
1: Phonix. Imani invites.
0: Welkom boys, we zijn er nog steeds.
2: Yes. Yes.
0: En ja, jullie track Ben Binnen is natuurlijk uitgekomen. Mocht je het net gemist hebben.
3: Ik ken de boys Ben Binnen. Ik ben met de boys Ben Binnen. Ik ben met de boys Ben Binnen. Ik ben met de boys Ben Binnen.
4: Kan ik niet.
0: Wat, wie is wat? We zijn
4: nee, nee, niks.
0: Oké, nou ja, de tune is natuurlijk viraal aan het gaan op TikTok. Maar ja, we weten natuurlijk dat hiervoor waren er al heel veel virale sounds. Dus ik dacht, weet je, ik ga eventjes testen hoe scherp jullie zijn. Zijn jullie een beetje, ja, hoe zeg je dat, memes-kijkers online?
2: Nee, ik niet.
5: Mm. Ik ook niet.
0: Ja, ja dat wordt wel dan.
4: Precies af en toe.
0: Ja, Sancho, jij kijkt wel naar memes?
6: Ja, wel, TikTok.
0: Oké, okay, dus dan gaat jouw kansen, schat ik dan wel goed in.
6: Hoop het.
0: Wat we zo meteen gaan doen, jullie spelen in teams van twee. En elk team die krijgt dus een briefje met daarop een hele bekende meme. En de bedoeling is dus dat één persoon uit de groep zo goed mogelijk aan persoon 2 uit de groep de meme omschrijft. Zodat persoon 2 dit dus goed kan raden. Dus eigenlijk gewoon een soort 30 seconds. Maar je mag dus, je weet toch, net zoals bij 30 seconds. Ik wil niet horen van vertaling van dit. Of je weet toch, je moet het wel echt zeg maar omschrijven. En je mag ook geen woorden gebruiken die in de meme voorkomen, ja? En team 1 is Elf en Sancho. Hebben jullie al een teamnaam?
6: Verzin maar wat.
4: NBA.
2: Nee. Binnen.
6: Binnen,
0: de binnenboys.
6: Zijn wel Ben. Jullie zijn Ben toch?
0: Oké. En team 2,
2: 14
0: en Topperig. Sample en Ben Binnen. Oké, ik loef jullie. Wie wilt er beginnen? Heeft er één team al zoiets van, ja man?
2: Ja, team 2 mag beginnen.
6: Nee.
2: Hey, zie je? Nou, doe maar, wij starten. We starten.
0: Ja? Team Sample gaat beginnen, 14 en Topperig.
2: Ik heb nog nooit verloren bij Phonix met iets.
0: Oké. Dan gaan we kijken of je die streak volhoudt. Nog niet openmaken, ja? Want dan ga ik de timer voor je zetten. Mijn lieftallige collega geeft jou een papiertje. Ben je ready? Dan ga ik de timer zetten, ja?
2: Hoeveel seconden weer?
0: 30 seconden. Ah, 3, 2, 1.
2: Moet je collega schrijven, raar man. Eten. Wat is om te baden?
6: Tower.
2: Ja. Mm-hmm. En dan zegt die gisteren van, yo, wil je tower? En dan wat gisteren die? Je bent een dubbel. Zeg.
6: No.
2: Wil je maar een vijfde
6: man? Je mag een kipje toch zo?
2: Nee,
6: hij zegt het.
2: Nee,
6: hij zei het.
2: Ik heb het
0: gezegd. Ik kan die wel niet goed rekenen hoor. Ik kan die niet goed rekenen.
2: Wil je maar een vijfde man?
6: Dat zei hij niet.
0: Het was inderdaad deze sound.
4: Nee, je moet zeggen tower. Dat weet ik
7: toch. Wil je mij vergiftigen
6: of zo? Hij zei het niet.
2: Ik had het echt niet gezegd. Ik zei het echt niet. Dus
0: ik kijk eventjes naar de scheidsrechters hier aan mijn rechterkant. Gunnen we een punt?
2: Tuurlijk.
0: Oké. Jullie krijgen 1 punt.
6: Hallo.
0: Maar dan gaan we wel even kijken of team Binnen het beter gaat doen. Boys, hoe schatten jullie je kansen in?
2: Ik denk wel beter dan dat.
0: Ja toch?
2: Ja.
6: Alsjeblieft man.
0: Wie van jullie gaat het uitbeelden?
2: Sancho.
0: Oké, Sancho. Ja, ik ken veel memes dus.
2: Maar mag hij die van mij openmaken?
0: Nee. Oh. Ja, hij is nog dicht. Oké, ik ga aftellen en dan zet ik de timer. 3, 2, 1, go. Oh, nee, dat is de verkeerde sound.
6: Je hebt een galassie.
2: Hé man.
6: Lotto. Wat is Lotto?
2: 5.
6: Oké. Hey, wat is dit?
2: Lotto en 5 is gewoon, dat heb je het al benoemd, hè? Dat heb je al verloren.
6: Ik heb
2: al verloren, bro. Ik mag gewoon de volgende.
6: Deze is moeilijk, man.
0: Je kent deze niet?
6: Nee, man.
0: Jawel. Denk goed na.
6: En heb je verloren,
2: dan. En als ik het doe, mag ik dan 2 punten?
6: Lotto.
0: Als jij het goed weet, maar de timer is al op.
6: Ik ken dit niet.
0: Oké.
2: Wat was het?
6: Nee. Niet gasten.
2: Nee, maar hij leest al.
6: Nee, timer. Nop, je kan het niet. Broer, deze...
2: Oh mijn god.
6: Wat?
2: Wist je...
8: Vijf euro op je man.
2: Wat is dat? Niet?
0: Maar ken je die? Volgens mij ken je hem niet.
2: Ja, ik ken dat van...
6: Nee, je kent het niet.
2: Ja, maar ik ken het vriend.
0: Ik ga hem laten horen.
9: Doe maar eens 5 euro schrijven.
10: 5 euro's?
11: Op je muil.
10: Op je muil, gauw.
6: Oh, ja.
0: Ja, toch?
6: Ga dumpen.
0: En die andere?
12: Ja, je hebt links, je hebt rechts. Maar je hebt ook kaas. Maar ja, kaas is anders dan als je een pet op hebt.
0: geweest. Huh?
2: Dit hebben we niet eens gedaan.
0: Jawel, Bokusam en Katja Schuurman.
2: Wat? Je hebt die papiertje niet gegeven.
0: Oh,
4: huh? Ja, nu weten we het antwoord.
5: Huh? Ja, mag ik die?
0: Huh?
4: Nu weten we het antwoord.
0: Nou, ik snap het zelf nu ook niet meer hoor. Ik vind gewoon in ieder geval dat team... even kijken, Team Sample heeft gewonnen. Ja, want jullie hebben in ieder geval een punt gehaald. Dus jullie gaan er gewoon vandoor met de winst vandaag. En ja, ik ben gewoon trots op jullie, want ook al kennen jullie het niet, jullie hebben wel je best gedaan om er in ieder geval iets van te maken. Dus je weet toch, aim for effort. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wanneer ik jullie weer hier ga zien. Want jullie zijn super lekker bezig. De virale sounds die zijn maar aan de lopende band aan het langskomen. Dus wanneer, ja, wat staat er eigenlijk nu next voor jullie op de planning?
2: Ik denk dat er nog heel veel bangers gaan komen.
0: Ja?
2: Dat spreek ik namens iedereen, denk ik.
0: Ook samen dus?
5: Ja.
2: Sowieso samen en iedereen ook op zichzelf.
0: Nou, we love to see it.
2: En dan
0: zie ik jullie snel, boys.

0: Imani Invites.
1: Ja, het is alweer bijna 9 uur, dus zometeen staat Freddy Morera voor je klaar tijdens Phanix Vissa. Het feestje gaat natuurlijk gewoon door op Phanix. En ik check jou morgen weer, zelfde plek, zelfde tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound. It's complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
2: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Findlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd.

Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Time to close. Deuren gaan dicht. Adios.
1: The girls dance.

Nog gelaten met allemaal drugs, hier gaan ze me vieren, ja dan ben ik de plus. Kan je geven in de zakje zit 4 of 5, geen stress, want we hebben ook los. Het sneeuw hier zo in de discotheek, SOS of wat doe je nou zos? Nee, we zijn niet gekomen voor even. Voor de avond moet ik nog los.

0: bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen zeg maar de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Trobby on the Beat Radio.
1: Yo, Trobby hier. Welkom weer bij een nieuwe Trobby on the Beat Radio. Vorige week kreeg ik veel DM's of ik helaas kon draaien en Alaka, dus ik heb ze even in

te zijn, heb ik liever dat je naar Spotify gaat, mijn album opzoekt en je favoriete tunes daar liked, dan dat ik ze hier allemaal in deze mix ga draaien. Ik heb er natuurlijk al een paar gedraaid, maar ga naar Spotify, zoek op Chameleon en dan kan je zelf kiezen wat je lekker vindt. Dit is Trouble in the Beat Radio, hier op Phonics.

support op het liedje van mijn album genaamd Hoog, samen met K.A. en Jade Lauren. De support op deze track is niet normaal. Dank jullie wel. En we gaan hem natuurlijk hier draaien in Choking on the Beat Radio. Let's go.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

the champion sound, the bugle of blow.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.